handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

En weet je wie er ook vrij is? Een man met 25 jaar ervaring op paranormaal gebied. Bekend door heel Nederland vanwege de televisie. Vanwege de tijdschriften. En deze man gaat zich nu aan jou voorstellen, maar je moet dan...

Het is nu 3:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 4 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Ik heb er een tietje nooit zijn, ah. Het was zo'n schiere maid, ah. Een dikke batterij en een gooie kop. En als een beeld ging trillen, was het och niet god. Ze keek hem zo uit de boksen. Had een hele dure smoke en ze deed haar vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja, dat wordt genoeg. En van wat ik heb gehoord, dat ze zijn goud verdient.

Het is nu 5 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10% en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

begint, ik heb zo geen zin. De dag begint, waar leid me heen? Genoeg te doen, maar niks wat pakt. Te veel te doen, mijn mouw die zakt. Ik heb geen zin. Ik sta in ons beren, wat zoek gewoon dan?

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. En ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is Noord Nieuws met Edwin Mooibroek. Edwin, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Edwin. Bij grenscontrole zijn 1,2 miljoen nep-sigaretten gevonden. Dat gebeurde in de buurt van Bad Nieuweschans op de A7. De controle werd gedaan door het grensoverschrijdend politieteam. Er is iemand aangehouden. Het kabinet trekt bijna 3,5 miljoen euro uit voor mentale hulp bij gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Het geld gaat naar de Stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied. Ze willen onder meer met een proortbus de dorpen intrekken. En FC Groningen wil Malcolm Yeng naar de Euroborg halen. De 21-jarige centrale verdediger was afgelopen seizoen door een Franse club verhuurd aan Feyenoord. FC Groningen wil de Zweed eerst graag huren en daarbij een optie tot koop bedingen. Het waren de hoofdpunten, meer zometeen om 6:30.
5: Radio Noord.
6: De ochtendploeg.
5: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, nou laatste dag van de week alweer. Laatste dag ook van Rondje Zummen vanaf 10 uur. En tot dat moment is dit de ochtendploeg. Welkom.
5: Waar je Groningen hoort.
3: En gelijk een rondje van de zaak.

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. 24 juli is het. Sergio en het Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En het in Mooibroek, nogmaals, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Deze even inklokken. Ik heb de fiets maar eens gepakt. Dat scheelt toch weer in de portemonnee vandaag.
1: Oh ja.
0: Want de benzineprijs is verder gestegen en nadert de hoogste adviesprijs ooit. Het is weer flinke hommeles natuurlijk in het gebied waar de olie vandaan komt op meerdere fronten. En dat doet iets met de prijs. Je ziet het bijna dagelijks. Ik fiets dan langs de benzinepompen. Dan zie je dagelijks
1: omhoog schieten. Hè?
0: Omhoog gaan, ja. Het is nu het adviesprijs van een liter €1,95. En dan praat je wel over de snelwegen. Waar het dan is €2,62. Dat is maar 2 cent onder het record van 6 mei.
1: Nou, het record gaan we misschien wel halen, want de olieprijs gaat flink omhoog.
0: Ja, ze zeiden ergens een paar weken geleden al dat we misschien wel richting de €3 gaan per liter straks. En diesel is, de adviesprijs ligt nog net onder de €1,95, namelijk €2,60. Maar de pomp waar ik langs rijd, dat is diesel al duurder dan...
1: Je zou maar een diesel hebben, hè? Zometeen, je betaalt sowieso al meer wegenbelasting.
0: Ja.
1: Omdat je denkt dat je goedkoper kan tanken, maar...
0: We dachten heel even, toen het wat rustiger werd in het Midden-Oosten, van nou...
1: Het is voorbij, maar...
0: En toen ging de prijs al niet supersnel naar beneden, zeg maar. En niet met de snelheid waarmee ze omhoog zijn gegaan.
1: Dat blijft is wel zo, ja.
0: Een waanzinnig fenomeen. Ja. En nu stijgt het per dag meer. En waar gaat het eindigen?
1: Nobody knows.
0: Jongens, ja. Dit is wel leuk, over geld gesproken. We mogen meegaan stemmen over het uiterlijk van het nieuwe eurobiljet.
1: Oh.
0: Na 20 jaar worden er nieuwe biljetten gedrukt. Dat is ook wel nodig, want de mensen die die biljetten namaken worden natuurlijk ook steeds slimmer. Dus er moeten weer biljetten gemaakt worden die weer minder snel na te maken zijn. En er zijn allerlei ontwerpbureaus gevraagd, allerlei designers om iets te maken. Er is ook een Nederlands bureau bij, die uiteindelijk door de ballotage gekomen zijn. Het is nu aan ons om mee te stemmen over welke wat erop komt te staan.
1: Oké.
0: En door een jury op losgelaten, hoor. Dus als het nou heel gek wordt, dan wordt het er waarschijnlijk niet. Maar er staan allerlei beroemdheden op, bijvoorbeeld Leonardo da Vinci, Maria Callas, Ludwig van Beethoven en Marie Curie. De scheikundige, natuurkundige, radioactiviteit.
1: Ja, zoveel cashgeld gebruiken mensen natuurlijk niet meer ook. Nee. Hè,
0: maar er wordt wel gedrukt, want er moet
1: wel zijn. Er worden collectors items ook.
0: Ja. Maar er komen vogels, bijvoorbeeld een ooievaar zou er kunnen opkomen. Nou ja, we mogen stemmen. Ik heb vanmorgen even gekeken op die pagina. Het is niet eenvoudig. Je moet echt, het is niet dat je één overzicht alles te zien krijgt. Je moet alles aanklikken om te kijken. Zo. Maar wel geinig om even mee te stemmen.
1: Dat is wel heel leuk, hè?
0: Ja, ja. Want weten wij nu überhaupt wat erop een...
1: Ik heb geen idee.
0: Eens kijken, ik heb in mijn...
1: Heb je überhaupt cashgeld bij?
0: Ja, in mijn telefoon heb ik standaard een briefje van 20. Oh, zelfs 2 zie ik nu.
1: Bij mij blijft het geld er nooit zo lang in zitten.
0: Nee, ja.
1: In deze tijden.
2: Hey, je moet officieel €70 in huis hebben, toch? Dat je 24 uur kan overleven.
0: Ja, ja. Nou ja, ik heb tot 20, nu 40 zie ik. Maar,
1: weet wel
0: is,
1: de kleur.
0: Ik weet niet wat het is eigenlijk. Het is een soort van...
1: Tientjesrood.
0: Het is een soort raam uit een kerkgebouw lijkt.
1: Oh ja, dat is die 20, ja.
0: Ja, maar wat is het dan?
1: Dat is toch mooi genoeg, jongens?
0: Jawel, maar op een gegeven moment moet ik je... Als jij wil gewoon dit
1: houden... moet het nieuw bedoel je eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja, maar dat is een beetje hoe jij in elkaar zit, toch, Sergio?
1: Ja, klopt. Ja. Mooi zo laten zoals het is.
2: Niet alle verandering is goed bedoel je.
1: Soms is het gewoon goed. Ja.
0: Over veranderingen gesproken. Deze week kwam naar buiten dat FC Groningen live gaat verdwijnen van Radio Noord. We blijven FC Groningen nadrukkelijk volgen. Maar dat doen we op andere kanalen, bijvoorbeeld online. Er is veel discussie over geweest. Die discussie gaan we ook voeren straks in ons nieuwsforum na 8 uur. Waarin onze hoofdredacteur Marcel Geloof ook langskomt om een tekst en uitleg daarover te geven. Dus zeker blijven luisteren. Ik zei het al, 24 juli. In Nederland werd op deze dag in 1959 officieel het 500.000ste tv-toestel verkocht. Alle toestellen, want zo wisten we dat, werden toen nog geregistreerd door de PTT.
1: Oh, serieus?
0: Ja, dat werd geregistreerd om het bij te houden.
1: Kijk, geld, ja.
0: En dat ging in de jaren 50 als een malle, want 2 jaar daarvoor waren er nog maar 100.000 toestellen geregistreerd. En op deze dag in 1959 dus 500.000.
1: Maar allemaal zwart-wit nog, hè?
0: Dat zeker. En ja. Dan, ik heb wel eens begrepen, ook van mijn ouders en zo, dat er dan één iemand in de straat had een televisie.
1: En dan ging je met z'n allen bij de buren kijken.
0: Ja, bijvoorbeeld. Of voor het raam.
1: Ook alweer gezellig.
2: Hoe voor het raam, raam meegluren.
0: Ja, wij staan maar, zeker jij en ik, kennen we nog uit de tijd dat je op woensdagmiddag en zaterdagmiddag tv-programma's voor de jeugd hadden.
1: Ja, dat was hartstikke leuk.
0: En niet de hele dag door.
1: En dan kreeg je een beetje chips erbij en zo.
0: Een stuiverzin.
1: Ja, stuiverzin. Ja. Ik heb er nog een keer een uitzending van stuiverzin gezeten.
0: Heb je, echt waar?
1: Ja.
0: Wat deed jij dan?
1: Nou, je had natuurlijk aan het einde van het programma, dan werd het allemaal van die poppen en zo, werd het uitgetrokken. En dan mocht die school mocht dan de volgende keer komen.
0: Ja.
1: Nou ja, mijn basisschool mocht toen de volgende keer komen.
2: En toen moest ook ergens een kunstje doen en zo. Dus ja,
1: leuk.
2: Ik weet niet eens meer wat we nou precies gedaan hebben, maar... Nee, daar zat ik in.
0: Had je de Gouden Stuiver toen ook gewonnen of dat dan weer niet?
2: Nee, maar we waren gewoon met een school en we
0: ja,
2: gewoon
0: met een paar
1: mensen. Maar dat is misschien nu natuurlijk terug te vinden in de schatkamer van Beeld en Geluid.
2: Ja, in de ja, dat klopt. Ja,
0: op zoek.
2: Ja, even zoeken.
0: Ja, leuk. Ja. We zijn heel benieuwd hoe jij eruit zag als 10-jarige.
2: Oh jee, niet gaan zoeken. Niet gaan zoeken. Ja.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. En dat gaan we niet doen. Het is 14 over 6. Jelle Bos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: In Lauwersoog, eigenlijk altijd op het water. Maar je hebt nu vakantie, hè?
2: Ja.
0: Ja, ben je dan ook op het water?
2: Nee hoor. Ik ben ook niet alleen maar op het water. Er zijn ook nog andere dingen. Maar,
0: ja, dat weet ik. Ja.
2: Ja.
0: Maar ik probeer er even een soort containerbegrip eromheen te... Want je doet veel natuurlijk eigen bergingsbedrijf, dat soort dingen.
2: Ja, onder andere. Ja. Ja.
0: Maar je hebt nu vakantie. Hoe vul jij je vakantie in?
2: Nou, niet te veel doen. Alhoewel, tussendoor word ik wel weer gebeld voor klussen. Vannacht was er nog een schip in de problemen boven Terschelling. Maar daar is een collega van Terschelling heen gegaan. En die heeft hem naar Borkum gesleept. Dus ja, dan moet daar wel gelijk even op gereageerd worden, ja. Ja.
0: Dus in je vakantie ben je eigenlijk gewoon aan het werk?
2: Wij staan altijd aan, ja. Ja. Ja, absoluut.
0: Maar dat betekent je ook niet weggaat in de vakantie dan?
2: Nou, nee, maar ik ben nu ook op vakantie. Sterker nog, ik zit in het buitenland. Maar dan gaat het gewoon door. Ja, dat is wel een nadeel van van zo'n type bedrijf. Je staat eraan. Hè. Ik bedoel, ook als er een onbekend nummer belt, maakt niet uit met wie ik sta te praten of waar ik ben. Ik moet opnemen.
0: Ja.
2: Want het kan een schip zijn die in een moeilijke situatie zit. Ja, dat klopt. Ja.
0: Of het is de helpdesk van een niet bestaand bedrijf die jou iets wil proberen te verkopen met een onbekend nummer.
2: Ja, nou ja, dan ben je er snel genoeg achter. Maar ja, een klus weegt zwaarder dan een helpdesk.
0: Ja. Ja, onbekende nummers neem ik bijna niet meer op, hoor, tegenwoordig.
2: Nee, hè? Nee.
0: Merk je dat dan? Want jij wordt natuurlijk vaak dan gebeld door onbekende nummers. Dat er ook heel vaak alleen onzin tussen zit.
2: Nee, joh, dat valt sowieso mee. Nee, het is, wat ik zeg, we doen nog meerdere dingen. Dus het kan ook iets anders zijn. We zitten nog in projectontwikkeling en we hebben de parkeerterreinen en recreatiezaken, dingen. Dus het kan altijd ook andere dingen zijn. Maar ja, weet je... Het is wel grappig. Ik hoor vaak aan het eerste woord eigenlijk wat mensen uitspreken dat ze in de problemen zijn. En we bijvoorbeeld ook aan boord van onze schepen hebben van die radio's, dat heet de Marifoons, VHF. En dan kun je eigenlijk aan de eerste paar woorden, of het eerste woord, aan de intonatie, toonhoogte kun je horen dat wat aan de hand is.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: En dat is niet het woord help, zeg maar.
2: Nee, absoluut niet. Nee, dat is mayday is het dan. Maar stel nou dat er bijvoorbeeld een schip de vuurtoren van Schiermonnikoog een kogel beroept. Dat is een hele normale situatie. Dan zeggen ze, nou, verkeerspost Schiermonnikoog, hier de Zoutkamp 13, ik zeg maar wat. Nou, dat is een normale toonhoogte. Maar dan zeggen, ja, Schiermonnikoog, hier de Zoutkamp 13.
0: Ja.
2: Ja, dan weet je het al, dan zit het al in de auto.
0: Ja, precies. Ja, ik snap het. Maar kom je wel een beetje tot rust op vakantie? Want je zit nog wel vol van verhalen.
2: Ja, natuurlijk kom ik altijd rust. Een beetje lezen, een beetje niks doen, een beetje wandelen. Dus dat is helemaal goed. En volgende week zijn we weer op Lauwersoog en dan kan de show weer beginnen.
0: Je hebt wel rondjes rummen gemist die bij je langs zijn gekomen natuurlijk dan.
2: Is dat zo?
0: Ja, die varen uiteindelijk vandaag richting Visvliet. Maar die zijn bij Zoutkamp langs. In jouw gebied zijn ze nu.
2: Ja, nou ja, dan moeten ze even een beetje paniek simuleren. En dan komen we even heen. Nee, ik weet nog wel vroeger met Camping Lauwers ook, toen ik dat nog had. Toen hadden wij ook vaak jongens, meiden van RTV Noord op het park met dat busje en zo. Dat was wel erg leuk inderdaad.
0: Ja. Ja. Ik wens je een fijne vakantie verder, Jelle, en tot volgende keer.
2: Ja, dankjewel. Yo. Succes daar.
0: Mooi.
2: Yo,
0: mooi. De Vroege Vogel.

0: George McRae en Rock Your Baby met de Runners Josien Bakker daarvoor. Even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Frankrijk heeft Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. President Macron zegt dat er hulp komt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Die sturen onder meer blushelikopters. Ondertussen worden steeds meer campings in Frankrijk ontruimd. Ook deze Nederlandse vrouw moest haar spullen pakken.
1: Eind van de middag werd er omgeroepen op de camping dat iedereen eerst naar de receptie moest komen. En vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien en eigenlijk ja, weg moest rijden. Wij hebben de caravan achter moeten laten met de grotere spullen voor de rest ook.
0: In Spanje zijn er ook natuurbranden. In de regio rond de hoofdstad Madrid is de noodtoestand uitgeroepen. En over de brandweer gesproken. Sinds begin dit jaar is al 35 keer ingebroken bij de brandweer in Nederland. Dieven zijn uit op het dure gereedschap in de kazernes. Gereedschap dat wordt gebruikt om levens te redden, zegt deze brandweerman.
2: We gebruiken deze spreider om bij ongevallen mensen te bevrijden uit voertuigen. We gebruiken die om deuren uit het voertuig te duwen. En zo toegang te verschaffen zodat we de mensen eruit kunnen halen.
3: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
0: Ja, want de spreider en de elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. En Ajax en FC Twente hebben gisteravond in het Europese seizoen alweer gespeeld. Twente speelde in de voorronde van de Europa League. Ajax in de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers speelden tegen het Servische Vojvodina. En dat ging makkelijk.
4: 1-4, goede overwinning in Servië tegen Vojvodina. Eigenlijk alleen maar positieve verhalen over dit nieuwe Ajax. Al moet je wel zeggen dat de tegenstander niet van hele hoge kwaliteit was.
0: FC Twente had een slechtere start van het Europese seizoen. De Tukkers verloren thuis met 1-2 van het Hongaarse Ferencváros. En zometeen het Groningse nieuws. Wat zit daarin, Edwin?
5: Bij grenscontroles zijn veel namaak-sigaretten onderschept.

0: als iets, toch? That's what I want. Mark Wallen, Tate McRae in de ochtendploeg. Het is bijna 6:30. Hier is het Groningse nieuws. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tim. Bij grenscontrole zijn 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden. Dat gebeurde in de buurt van Bad Nieuweschans op de A7. De controle werd gedaan door het grensoverschrijdend politieteam. En dat is een samenwerking tussen Marseusee, Nationale Politie en Duitse politie. En er is iemand aangehouden. Bij 6 PFAS-bestrijdingsmiddelen wordt onderzocht of die verboden moeten worden. Het zijn middelen die in de landbouw gebruikt worden en in het grondwater terechtkomen. Waterbedrijf Groningen ziet de verontreiniging ook in het oppervlaktewater toenemen. Een eventueel verbod van die bestrijdingsmiddelen maakt Groningse aardappeltelers ongerust. Zij zijn bang dat de ziektebestrijding zonder die middelen te moeilijk wordt. Maar volgens onderzoeksbureau CLM zijn er andere oplossingen.
2: Probeer zoveel mogelijk te voorkomen. Zorg dat je een gezonde bodem hebt. Wordt je plant veel minder snel ziek. Ja, als dat niet lukt, dan is een tweede stap dat je zegt van, kan ik het biologisch oplossen?
1: Dat zei onderzoeker Peter Leendertse. In onze provincie blijven nepagenten en nepbankmedewerkers op grote schaal toeslaan. Begin deze week waren veel ouderen in Stadskanaal en vlagden verder nog het slachtoffer van oplichtingspraktijk aan de deur. De politie pakte weliswaar af en toe loopjongens op, maar de echte breinen achter die fraude, die blijven buiten schot. De politie waarschuwt nogmaals, geef nooit je pinpas, pincode of sieraden af aan vreemden. Het kabinet trekt bijna 3,5 miljoen euro uit voor mentale hulp aan gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Het geld gaat naar de Stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied. Ze willen onder meer met een proortbus de dorpen intrekken en daarmee mentale problemen zichtbaar maken. Volgens de stichting lopen veel inwoners vast in ingewikkelde procedures. En ook vinden ze dat er meer erkenning moet komen voor de emotionele impact van de gaswinning. FC Groningen wil Malcolm Yeng naar de Euroborg halen. De 21-jarige centrale verdediger wordt dan gehuurd van een Franse club. Afgelopen seizoen speelde Yeng voor Feyenoord. Maar hij raakte al in zijn eerste wedstrijd zwaar geblesseerd en die wedstrijd was uitgerekend tegen FC Groningen. De FC wil ook een optie tot koop bedingen. Tot zover Noordnieuws. Meer nieuws vind je op rtvnoord.nl.
3: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, liever bellen dan appen. Was gisteren ons lopend vuur. Blikken straks nog even terug. Verder gaan we naar de grote markt in de stad. Is omgebouwd tot een mountainbike parcours. En je hoort Harma over het weer, zo rond 7:15.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, hallo.

0: Hij was op tv de buurman van Kylie Minogue. En had er ook nog een tijdje relatie mee. Deze Jason Donovan en Too Many Broken Hearts.
1: Lopend vuur.
0: Een appje is snel verstuurd, maar communiceer daarmee eigenlijk ook wel goed dan. Uit onderzoek eind vorig jaar bleek dat bijna de helft van de jongeren kampt met zogeheten belangst. Jongeren groeien op met WhatsApp, met Instagram, met Snapchat als eerste communicatiemiddel. Je kunt even nadenken over een antwoord, je voegt er een emoji aan toe. En je kunt ook gewoon even denken, nou, ik reageer niet. Bellen is rechtstreeks en veel directer. En dus durven veel jongeren eigenlijk niet te bellen. En dat is lastig als je bijvoorbeeld de huisarts of zo moet bellen. Of
2: kan tegenwoordig ook online, hè?
0: Ja, maar ja. Voor de jonge generatie is een appje eenvoudiger. Hoe is dat voor de generatie daarboven? Wie hebben allemaal gereageerd op de stelling liever bellen dan appen, Sergey?
2: Nou, ik weet niet in welke generatie Nienke Lurving valt. Maar zij schrijft dat ze alleen appt bijkletsen. Dat doet ze ook, maar dan niet per telefoon of WhatsApp. Gewoon gezellig met een bakje koffie.
0: Ja, dat kan. Dat is ook lekker, ja, ja, zeker.
2: Hartstikke goed. En Gea Piek, die belt wanneer ze iemand lang niet heeft gesproken. Appen doet ze ook wel, maar dan vooral wanneer het om kleine dingen gaat. Bijvoorbeeld om even een afspraak te bevestigen of noem het ook allemaal maar op. Maar een praatje maken, dan wordt het gewoon eventjes gewoon via de telefoon gedaan. En ook een tip van de Gea is om nooit een ruzie uit te spreken via WhatsApp. Omdat je eigenlijk nooit weet hoe een ander zo'n tekst leest.
3: En een uur aan het appen ook.
0: Ja, dat kan helemaal de verkeerde kant op gaan natuurlijk.
2: Ja. Nou, ja. Ik vind bellen sowieso altijd gaat wat sneller.
3: Nou, zeker als het over ingewikkelde dingen gaat.
2: Nee, maar ook minder ingewikkelde dingen. Van kan je dan en dan? Ja, nou ja, ik moet... Je bent is heel snel, heb je het rond.
0: Ja, maar dat kan met de app ook.
2: Nee.
3: Ja, dat is waar, ja.
0: Koffie? Vraagteken. Ja, ja, lekker, kom eraan.
3: Maar
0: ja,
3: ik app tegenwoordig wel vaker dan ik bel, merk ik.
0: Ja, ik ook. En groepsapps dan, jongens?
3: Oh, dat vind ik vreselijk.
2: Vreselijk, ja.
3: Ja, vreselijk. Want dan soms gebeuren in die groepsapp dingen tussen twee mensen... waar jij dan niks mee te maken hebt. En het gaat maar door en het gaat maar door. En denk ik van, kan ik dat uitzetten?
0: Oh ja, dat
2: ik
0: kan.
2: Ik heb ze standaard op stil.
0: Alle groepsapps?
2: Ja.
0: Ja. Dus als ik jou wil bereiken, moet ik het niet via de groepsapp van dit programma doen. Want we hebben ook een groepsapp.
2: Dat klopt, nee. Ja. Het beste is om dat...
3: staat uit.
2: Nee, ja, nou ja, goed, de rest van de groep leest het dan ook, denk ik dan, hè?
0: Ja, maar dus ik heb bijvoorbeeld met mijn oud-studievrienden heb ik dan een groepsapp. Dat is hartstikke leuk. Ja, als
2: maar
0: ik
2: je zit dan in zoveel van die groepsapps, daar word je helemaal beroerd
3: van. Ja, en het gaat maar door.
0: Ja, ik vind het ook wel eens leuk. Het is ook wel eens vermoeiend.
2: Wat domme plaatjes.
0: Die van het werk heb ik uitgezet in de vakantie.
3: En soms dan een discussie tussen twee mensen, denk ik van... ga elkaar gewoon even zelf appen. Ik bedoel, van mij dat niet meer lastig.
0: Dat is in zo'n buurt-app dan vaak, hè?
3: Ja. Nou, ik heb geen buurt-app.
0: Nee, wij ook niet.
3: Dat doe ik niet dan.
0: Nee.
2: Maar goed, het lopend vuur waar we mee bezig waren. André, ik bel liever dan dat ik app. Laura Hoeksema, die belde gisteren om het te vertellen. En ze vertelde dat ze geen WhatsApp heeft. Dus ook niet kan appen. En ze snapt eigenlijk ook niet waarom zoveel mensen moeite met bellen hebben. Want ja, zo eng of zo moeilijk is dat toch eigenlijk niet, hè?
0: Allemaal mooie reacties die binnenkwamen. Leuke discussie in ieder geval.
2: Ja.
0: In ons lopend vuur. Liever bellen dan appen. Nou, dat was toch uiteindelijk 61% voor de

0: Cool and the Gang, Ladies Night, gevolgd door Alex Warren. En Fever Dream op een paar seconden naast 6:15. Nou, mooie tijd voor het weer. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik verheug mij wel op morgen eigenlijk.
1: Ja, ik ook. Maar ja, ik verheug me ook op vandaag. Want rond je zomer had een mooie feestelijke afsluiting met zoals nou liep vanmiddag de Zunderby.
0: En Birdie.
1: In Birdie natuurlijk, ja. Dus het wordt hartstikke gezellig. In Dreug. Op dit moment is dat nooit al dal, want ze zitten op de radar, is heel mooi te zijn dat er wat hele lichte moddering zo hier en door wat nomineert. Komt vooral het noordwesten van de provincie momenteel. En dat gaat straks allemaal wel weer verdwijnen. Maar ja, het zegt wel iets over hoe dik dat de bewolking momenteel is. Het is ook inderdaad zwaar bewolkt, ook in de stad. Oranjebuurt, 12 graden op de thermometer. Gisteren een wapendag, een dikke 20 graden. En de barometerstand doet een 20 millibar. Visvliet, 19 graden gisteren. Onder de bewolking op dit moment een dikke 15 graden. Een zwakke west-zuidwestenkwind. En in Roodschaal bewolkt 12,5 graden. 20 kilometer zich gisteren. Varen een half uur de zon. Met 19 graden de verdampte 5 millimeter. Nou, verdorg. We beginnen weer met veel bewolking. Mogelijke spatje regen. En gewoon de wetterdag breekt de zon storig aan deur. De wind zwak tot matig zuidwest. Later wat meer noordwest. Met 21 tot 23 graden. Vanavond met vannacht opklotsen en bewolking. Ken mistbank ons met een minimum van 13 tot 16 graden. En men, ja, dit doet de zon gauw de best. En dan is de zomer compleet terug. Want met een motige westenwind wordt gewoon 25 tot 26 graden.
0: Dankjewel.

0: Homewrecker met de jazzpolitie daarvoor en liefdesliedjes. We gaan de grote markt in de stad, misschien heb je het wel gezien als je er langs bent gekomen. Het is omgebouwd tot een groot mountainbike parcours. Enorme stellages staan er zelfs vanaf het dak van de gebouwen, zodat er komend weekend overheen gestunt kan worden met de fiets, met de mountainbike, voor een groot BMX parcours. Verslaggever Emiel Venema sprak met parcoursbouwer Desmond Tessemaker.
1: Ja, als je hier zo staat, hoe beleef je dit?
2: Nou, ik ben eigenlijk wel blij dat we zijn begonnen. We zijn toch al ondertussen eigenlijk anderhalf jaar bezig en een half jaar voor Groningen bezig. We hebben een vrij heftige week gehad als je kijkt naar het aantal bouwuren wat erin zit. Zaterdagmiddag begonnen. We zijn net een half uurtje onderweg met trainen. En het is toch altijd een fijn gevoel als de wielen op de grond komen.
1: Ja, want hoe zijn jullie zo bij Groningen gekomen?
2: We wouden Sloopstaal Mountainbike naar Nederland brengen. Daarvoor moesten we een concept bedenken. Want mountain, ja, nee, bike zijn we heel goed in, maar mountain doen we hier niet echt. Dus toen zijn we gaan denken, oké, wat zijn de kaders die nodig zijn om dit waar te kunnen maken? Nou, we hebben veel ruimte nodig. We moeten een beetje de hoogte in kunnen. We moeten een mooie backdrop hebben. En dat was een vereiste. Dat moesten we doen. Dus toen ben ik gaan zoeken. Toen hebben we een lijstje gemaakt met steden waar het potentieel zou kunnen. En toen we hier gingen praten, waren we eigenlijk al heel snel daaruit dat de grote markt, de vismarkt, dat we hier eigenlijk wel ruimte hadden. En de gemeente die er zin in had. En dat dan die matches nodig om dit op zo'n korte tijd te bouwen.
1: Wat kunnen de mensen straks gaan zien? Wat zijn de snelheden? Wat voor trucs gaan ze allemaal uitoefenen?
2: Ja, we doen natuurlijk mountainbike sloopstal. Dus snelheid, ja. Snelheid om de jumps te halen. Maar in principe heeft iedereen dezelfde snelheid. Wat we willen zien is zoveel mogelijk airtime. Dus hoe lang kan je in de lucht hangen en hoeveel tijd heb je om die trucjes te doen? Ja, wat gaan we zien? Het beste van het beste van het beste, hoop ik. Want dat was het doel van wat we neer gingen zetten.
1: Ja. Wat was jouw eerste indruk hier van deze baan?
3: Ja, onwerkelijk. Ja, je ziet het online en dan kom je hier echt en dan is het toch wel echt heel groot. Maar ik denk dat dit heel leuk gaat worden.
1: Wat verwacht je van de wedstrijd? Want dat gaat natuurlijk ook wel heel spannend worden.
3: Ja, spannend sowieso. Ik verwacht veel actie. Ik verwacht ook wel dingen die nog nooit gedaan zijn in de wereld. Dit zijn echt de top van de top. Dus dit zijn de allerbeste sloopstijlatleten ter wereld. Dus ik verwacht heel veel. Ja.
1: Wanneer is het evenement voor jou geslaagd?
2: Voor mij is het eigenlijk wel, als ik in die trainingen deze de komende dagen zie dat iedereen hier lekker doorheen komt, dan is eigenlijk mijn stukje van dit hele project is geslaagd. Want dan hebben we goed geluisterd naar wat de rijders willen. Hebben we het wel zo spannend gemaakt. Of hebben we het zo gemaakt dat het spannend is voor de rijders. Want dan worden ze getriggerd om hun beste te geven. En als we hier zaterdag met 20.000 man staan een beetje te juichen, dan denk ik dat we goed de volgende weken kunnen.
0: Parcoursbouwer Desmond Tessemaker tussendoor hoorde je ook de Nederlandse deelnemer Pim Schriers. En straks om 10:30 beginnen de trainingen van de Red Bull District Ride, zoals het voluit heet. En morgen dan is de grootste wedstrijd. Vanaf 12:30 is het publiek welkom. Straks vertel ik je over een bijzondere nachtelijke ontmoeting afgelopen nacht. Nu Fans Joy, Riptide.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
3: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
2: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n €12.000 per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna €2 miljoen opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
4: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
2: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is Noord Nieuws met Edwin Mooibroek.
6: Goedemorgen, Edwin. Bij een grenscontrole zijn 1,2 miljoen nep-sigaretten gevonden. Dat gebeurde in de buurt van Bad Nieuweschans op de A7. De controle werd gedaan door het grensoverschrijdend politieteam. Er is iemand aangehouden. Het kabinet trekt bijna €3,5 miljoen uit voor mentale hulp aan gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Het geld gaat naar de Stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied. Ze willen onder meer met een proortbus de dorpen intrekken. En FC Groningen wil Malcolm Jeng naar de Euroborg halen. De 21-jarige centrale verdediger was afgelopen seizoen door de Franse club verhuurd aan Feyenoord. FC Groningen wil de Zweed eerst graag huren en daarbij een optie tot koop bedingen. Tot zover hoofdpunten, meer zometeen om 19:30.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
9: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
8: Check werkenbijwagenborg.com.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
10: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
12: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, op weg naar het weekend met de laatste dag van Rondje Zummer en de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Zomaar eens even bellen met de Groningse deelnemer Sikko Dijkema.
15: Goedemorgen.

0: Vanmiddag ook bij Leonie en Daniel, dus lekker luisteren. En het wordt vandaag 21 tot 23 graden. Morgen nog wat warmer ook. En zondag wordt het dan weer minder. Maar zo belooft Harma, of denkt Harma, misschien ergens lopen volgende week weer een hittegolf.
1: Nou.
0: Je hebt wel eens, en dat is voor veel automobilisten denk ik wel, een angst dat er ineens, als jij aan het rijden bent onderweg, dat er een ree voor je auto springt.
1: Twee keer gehad.
0: Heb jij gehad zelfs?
1: Twee keer zelfs.
0: Ja. Ja. Had je de auto toen flink stuk?
1: Ja, gewoon hier op de A20 inderdaad. Ja, de auto was flink, mijn verzekering was er niet blij mee. Maar ja, je kan er niks aan doen.
0: Nee, helemaal niet.
1: Het was bij de schemering en zo, en dan proberen ze de weg over te steken. Maar op de A20 aan het midden heb je een soort van afgesloten. Dus dan lopen ze weer terug.
0: Ja, ik heb het twee keer in één week gehad nu. We kwamen vorige week terug van vakantie en ik reed bij Emmen het land in. En dan heb je nog een heel klein stukje vierbaansweg. Voordat je die ellendige N34 op rijdt, zeg maar.
1: Oh ja, maar.
0: En ik was net bezig om een vrachtwagen langzaam aan in te halen. Je mag daar maar 100. En toen ineens schoot er een vlak voor die vrachtwagen. Dus die vrachtwagen ging in de ankers. Ik ging gelijk in de ankers. Gelukkig reed er niks achter mij. En ik dacht, ik schiet gelijk weer terug achter die vrachtwagen. Dat is op zich wel een mooie bescherming, ja, natuurlijk. En dat was best sneu, want dat beest, want ze stond bijna stil ook, die wist niet welke kant hij op moest. Want die kwam dus niet over die middengeleider heen.
1: Maar hij heeft niet geraakt.
0: Nee. Okay. En die schoot weer terug dus de landerij. Nou, dat schrik je behoorlijk. Vannacht fietste ik deze kant op. En dan kom je echt zelden iemand tegen als je s'nachts op de fiets deze kant op komt. En ineens hoorde ik wat geritsel. En toen stond ik echt bijna oog in oog met een ree die ineens op het fietspad stond.
1: Ja. Oh, wat bijzonder zeg.
0: Dan is het best een groot dier.
1: Ja.
0: Als je er zo vlakbij staat. Nou, hij schrok meer dan ik, snap ik wel. Of zij. Dus die spoot er ook vandoor. Maar wel een mooi dier ook zo dicht.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar je schrikt wel even als er ineens zo'n dier voor je neus staat.
1: Behoorlijk, ja.
0: We gaan eens even bellen met Nijmegen. Want het is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En iedere dag hebben we even gebeld met een van de Groningse deelnemers. Sikko Dijkema. Sikko, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Daar is je weer.
0: Ja, en nog steeds fris en fruitig zo te horen.
2: Ja, fris en fruitig. Ik loop een beetje normaal tempo nou. Gisteren hoorde ik niet bij de snelle lopers. Dan was ik om 4 uur binnen, dus lekker genoten. Ja, het gaat lekker.
0: Ja, want gisteren wilde je rustig aandoen of was het noodgedwongen rustig aan?
2: Ja, te veel stops, hè? Je snapt hem wel.
0: Oh.
2: Ja, maar het was weer te gezellig.
0: Ja, want jij was ook uitgenodigd om ergens zo vlak voor de finish nog ergens een biertje te komen doen, vertelde je.
2: Ja, ga ik ook nog altijd doen met de boomzagen. Ja, krijg ik 2 flesjes Ethel Jan.
0: Oh,
2: ja.
0: Ja. Dan zou ik niet meer vooruit komen, hoor.
2: Ja, maar bij bier gaat ook niet in je benen zitten, hè. Dat zit gewoon in je blaaspul, je blaast het eruit. Nou, in de glas in je water en dan loop je rustig weer verder, hoor.
0: Wij zakken wel in de benen altijd. En vandaag,
2: Nee.
0: Ben je weer om 4 uur vertrokken vannacht?
2: Ja, 4 uur. Stond vooraan in de straat, dus 2 minuutjes over 4:03 of zoiets. Ja.
0: Daar heb je nu weer 1,15 km achter de rug dan, denk ik zo.
2: Ja, ik zit nu op 16:08.
0: Dan gaat het lekker vandaag.
2: Ja, het gaat wel weer lekker, ja. Beter als gisteren wel. Gisteren had ik dunne sokjes aan. En op een gegeven moment, ik voelde elk steentje. Ik dacht, hoe kan dat nou? Ik mijn sokken uit, dikkere sokken aangedaan. Klaar, kon zo weer lopen.
0: Nou, prima. En dan straks over de Via Gladiola binnenkomen natuurlijk, hè?
2: Ja, eerst nog kuik, hè. Kuik over die brug heen, hè. Dat is altijd superleuk. Ja.
0: En dan
2: naar de gladiootjes, hè.
0: Staan de mensen jou op te wachten daar?
2: Ja, ik heb altijd heel veel kennis daarna. Dus in de Groningen Deurbroezers lopen ook. Dat is onze wandelgroep. Dus die kom ik ook nog wel tegen. Ja.
0: En wat ga je het weekend dan doen? Uitrusten?
2: Ja, misschien. Ik heb ook wel eens op zondag heb ik nog een tocht in leeg gelopen. 40 kilometer na de Vierdaagse. Dus,
0: en binnenkort ook de Grunse Vierdaagse natuurlijk nog, hè?
2: Ja, die komt er over 2 weken. Hè? Pakken we die er ook nog in bij.
0: Ja, lekker man. Nou, en veel plezier op de laatste uurtjes.
2: Nou, hartstikke bedankt. Was hartstikke leuk.
0: En dankjewel voor het verslag deze week.
2: Ja, heel graag gedaan.
0: Oké.
2: Okay. Superleuk.
0: Yo, dankjewel, Sikko. Okay.
2: Yo, graag gedaan.
0: Mooi. Mooi man. 50 kilometer lopen en dan zo vrolijk zijn. Ik vind het knap. Ik doe het niet na. Het is 13 over 7. Nou goed, iemand moet de plaatjes aankondigen tussendoor natuurlijk.

0: Keen en Somewhere Only We Know. Daarvoor bronzen maar staal Gronings Goud van deze week. Vanmiddag in Studio Grun hoor je wat de nieuwe Gronings Goud is voor komende week. 9 voor half 8. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Gistermorgen spraken we er al over hier in de ochtendploeg. Zwangere vrouwen die geen paracetamol durven te nemen. Of mensen die denken dat zonnebrandcrème kanker veroorzaakt. Spreekkamer van artsen stroomt vol met wat artsen noemen internetfabels. Er is ook onderzoek naar gedaan. Steeds meer mensen komen met onjuiste medische informatie bij de arts. 85% van de artsen wordt daar regelmatig mee geconfronteerd. En vaak komt die desinformatie van influencers die daar ook dan iets mee willen verkopen. Spraken gisteren Helene Lameijer, arts in het UMCG. Die zei ook van ja, het is een verdienmodel voor die influencers. Die komen dan met een heel groot verhaal dat klopt. Eén deel klopt niet en dan moet je hun spullen kopen. Ze zeiden trouwens ook bij, het is goed dat mensen online zelf op zoek gaan naar informatie. Dat is alleen maar prima. Dat kan je ook helpen, maar laat je dan niet misleiden. Want ja, dat is bijna crimineel. Ik vroeg er daarna, vind je het crimineel? Ja, dus eigenlijk is dat crimineel gedrag. En dat komt dan bij ons lopend vuur uit bestraf influencers die bewust misleidende medische adviezen geven.
2: Nou, ja, ik vind het een beetje dubbel. Er werd dan, je zei het net ook al gisteren gezegd, van, dat het alleen maar goed is om online ook informatie te zoeken. Ik vind dat dus helemaal niet. Want er zijn zoveel verschillende dingen. Een arts kijkt ook van, nou, heb je achterliggende kwalen? Heb je hier last van? Die denkt al veel verder na. En die legt veel meer bruggen met andere mogelijke oorzaken dan wanneer jij gewoon je klacht opzoekt, ja, en dan met de meest vreselijke ziektes thuis komt. Ja, nou, ik heb een keer een ervaring gehad bij een huisarts, een vervangend arts in de vakantie, die gewoon zelf daar op het scherm thuisarts.nl opzocht.
0: Ja.
2: En het voorlas. En dat was dan het consult.
3: Ja, maar thuisarts is wel een hele belangrijke site. En dat klopt ook. Ik bedoel, voordat jij naar de dokter gaat, kan je in principe op thuisarts.nl kan je opzoeken wat je misschien
0: maar
3: zou hebben.
0: Dat is nog iets anders dan
3: influencers.
0: Die jou eigenlijk iets willen verkopen, hè?
2: Ja.
0: Die zeggen van, neem geen zonnebrandcrème. Nee, neem deze pillen van mij.
2: Ja, maar ja, goed, het verbaast me soms dat mensen gewoon zelf niet meer heel goed na kunnen denken of zo.
0: Ja.
2: Je neemt toch niet zomaar iets aan?
3: Nou ja, misschien ook een beetje met corona is dat natuurlijk begonnen.
0: Zeker.
3: En we hebben natuurlijk sociale media. Ik bedoel, mensen volgen die mensen. Uiteindelijk vertrouwen ze die. En dan denken ze van, nou, die zouden dan wel gelijk hebben. Als hele volksstammen daar ook achteraan gaan lopen.
2: Maar ja, moet je ze bestraffen als mensen
0: wat er ziek van wordt?
3: Nou, je hebt zelf ook een verantwoordelijkheid natuurlijk, hè, dat je daar naar luistert.
0: Ja. Bestraffen influencers die bewust misleiden de medische adviezen geven. Soms loopt het vuur.
2: Ja, je hoort het al. Wij komen er niet uit.
0: We hebben jouw hulp nodig.
2: Hoe denken jullie erover? 050-3188-288. Bellen of appen, allemaal naar hetzelfde nummer. Het Lopend Vuur staat natuurlijk ook vandaag weer op de Facebookpagina van Radio Noord. Ook dat wordt in de gaten gehouden. Dus van harte welkom om daar ook je reactie achter te laten.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Bestraf influencers die bewust misleidende medische adviezen geven. Nou, 95% van de stemmers is het daarmee eens.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend Vuur.
0: Dit is ook leuk. Weet je wie de jarig is vandaag?
2: Nou,
0: Kokkie.
2: Van Peppi.
0: Peppi en Kokkie. Ja, Herman Kortekaas.
2: Die is al flink op leeftijd.
0: Hij is 96 geworden. Hij speelde ook Jopie in Zeg eens A en Louietje.
2: En Baantje.
0: En Baantje, ja. En hij was Kokkie in Peppi en Kokkie. 96. Kokkie. Ja, ongelooflijk. En het is de verjaardag van zangeres Jennifer Lopez. Zij wordt 57. En dat vieren we.

0: Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Het is precies 19:30, de nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Tim. Bij grenscontrole zijn 1,2 miljoen nep-sigaretten gevonden. Dat gebeurde in de buurt van Bad Nieuweschans op de A7. De controle werd gedaan door het grensoverschrijdend politieteam. En dat is een samenwerking tussen Marseillais, Nationale Politie en de Duitse politie. Er is iemand aangehouden. Een man uit Winschoten heeft een taakstraf van 200 uur gekregen. Hij veroorzaakte 2 jaar geleden een ernstig ongeluk in Uithuizermede. Volgens de rechtbank reed hij erg onvoorzichtig en onoplettend. Bij een inhaalactie botste de auto op een boom en tolde vervolgens over de weg. 3 inzittenden, onder wie de bestuurder, raakte ernstig gewond. Een vrouw werd tientallen meters uit de auto geslingerd. Omdat de man zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk, hoeft hij die niet in te leveren. Wel kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging van 1 jaar. Bij 6 PFAS-bestrijdingsmiddelen wordt onderzocht of die verboden moeten worden. Het zijn middelen die in de landbouw gebruikt worden en in het grondwater terechtkomen. Waterbedrijf Groningen ziet de verontreiniging ook in het oppervlaktewater toenemen. Een eventueel verbod van die bestrijdingsmiddelen maakt Groningse aardappeltelers ongerust. Zij zijn bang dat de ziektebestrijding zonder die middelen te moeilijk wordt. Maar volgens onderzoeksbureau CLM zijn er andere oplossingen.
10: Probeer zoveel mogelijk te voorkomen. Zorg dat je een gezonde bodem hebt. Wordt je plant veel minder snel ziek. Ja, als dat niet lukt, dan is een tweede stap dat je zegt van, kan ik het biologisch oplossen?
9: Op camping Meerwijk in Kropswolde is een safari-tent uitgebrand. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat er behalve een karkas niets van de tent overbleef. De brand brak vannacht uit rond 16:30. FC Groningen wil Malcolm Jeng naar de Euroborg halen. De 21-jarige centrale verdediger wordt dan gehuurd van een Franse club. Afgelopen seizoen speelde Jeng nog voor Feyenoord. Hij raakte al in zijn eerste wedstrijd zwaar geblesseerd. En die wedstrijd was uitgerekend tegen FC Groningen. De FC wil ook een optie tot Koperdingen. En gisteravond maakte Groningen al de komst van linksback Nicolas Brandis wereldkundig. Tot zover Noordnieuws. Meer nieuws vind je op rtvnoord.nl.
11: Late Night Shopping in Design Outlet Ochtroep. Vanavond tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Ville Roy en Boch. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Sunnetevel, jokason.nl, albino 60 Joorsunweer en Rolloen.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Scootmobiel of rollator nodig?
15: Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
16: De Ochtendploeg
17: met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen, het netwerk van fietssnelwegen rond Groningen wordt steeds langer. Grofweg kun je nu van Leek naar Assen. Maar de snelweg voor fietsers is nog niet klaar en duurt ook nog wel even. Hoe dat kan, ga er zo over praten.
18: Goedemorgen.
19: Goedemorgen, Edwin.

0: De Bee Gees en Jive Talking. Het is 7:07. Steeds meer Groningers kunnen gebruik maken van een doorfietsroute, ook wel de fietssnelweg genoemd. De verbinding tussen Leek en Groningen is onlangs geopend. En ook de route van Groningen naar Assen krijgt steeds meer vorm. Het uiteindelijke doel is een netwerk van snelle fietsroutes door de provincie. Na meer dan 10 jaar is nu 75% aangelegd. Maar ja, waarom duurt het eigenlijk allemaal zo lang? Ik ga praten met Peter van der Wal van de Fietsersbond Groningen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat maakt nou een doorfietsroute anders dan een gewoon fietspad?
1: Een doorfietsroute is een goed gefaciliteerde route. Breed, goed wegdek, direct. Fietser heeft vaak voorrang, is veilig. Dat maakt het eigenlijk heel geschikt om dagelijks gebruik van te maken.
0: Ja, en dat gebeurt ook steeds meer?
1: Ja, nou ja, wat je eigenlijk al langere tijd ziet is dat het steeds drukker wordt op de gewone fietspaden. Niet alleen drukker, maar ook veel verschillende soorten fietsen kom je er tegen. Speed pedelecs, elektrische fietsen, elektrische bakfietsen. Ja, dat neemt allemaal om dat veilig te kunnen faciliteren. Heb je eigenlijk meer breedte nodig? Nou ja, die doorfietsroutes die dragen daar belangrijke mate aan bij.
0: Ja, jullie hebben altijd als Fietsersbond ook mee mogen praten over de invoering en zo en de invulling. Ben je dan ook tevreden met wat er dan nu ligt?
1: Ja en nee. Het wordt een heel mooi netwerk. Heel veel bestemmingen. Er zijn al heel veel dingen klaar. Maar ja, het duurt allemaal best wel heel lang. Hè, want het is al meer dan 10 jaar geleden dat ermee begonnen is. En het is ook allemaal nog lang niet klaar. Maar je krijgt het ook niet overal zo precies voor elkaar als je het eigenlijk graag zou willen hebben.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou ja, als je de doorfietsroute Groningen-Assen neemt, dan kom je vanaf Haren prachtig in Groningen bij de Van Ketwief-Schuurbrug aan. Maar ja, dat is een heel vervelend en een heel druk kruispunt. En ja, daar zou je eigenlijk gewoon met de fiets ook gewoon ongelijkvloers door willen de stad in, zodat je direct op je bestemming aankomt en niet eerst een hele poos voor stoplicht moet staan te wachten.
0: En er zijn meer van dat soort punten. Komt daar dan nogal verandering in of is dit wat het is?
1: Nou ja, voor die fietsroute is een heel groot gedeelte klaar. En er is nu geld ook beschikbaar om die doorfietsroute ook verder de stad in te leiden. Maar ja, dat is nog wel ingewikkeld. En ja, dat gaat dan ook nog wel even weer duren natuurlijk.
0: U zei ook van het duurt lang. Hoe komt dat het lang duurt?
1: Ja, eigenlijk denk je van een fietspad, dat is vrij eenvoudig. Dat is veel eenvoudiger dan bijvoorbeeld een weg aanleggen of een brug. Maar je zit toch vaak in dezelfde procedures. Je moet grond aankopen, je zit met natuur. Dat kost allemaal zijn tijd.
0: Als we nou 10 jaar verder zijn, hè, hoe ziet dan de doorfietsroute in Groningen eruit? Denk je?
1: Ik denk dat dan eigenlijk het hele netwerk zoals het beoogd is wel ongeveer klaar zou moeten zijn. Er zijn nu nog een aantal waar nog aan gewerkt wordt, waar nog op gestudeerd wordt. Naar Harkstede, naar Hogezand. Er zijn nog ontbrekende schakels. Ook het verder leiden in de stad van de fietsroutes, dat is vaak nog wel ingewikkeld. Maar er wordt hard aan gewerkt.
0: Ja, en omdat u ook zegt het duurt zo lang, is dat over 10 jaar dan ook echt klaar of is dat een heel klein beetje wensdenken?
1: Nou ja, wij gaan daar niet over.
0: Nee.
1: Ja, wat mij betreft was het volgend jaar al klaar, maar Het is altijd ingewikkeld en ik begrijp ook dat het op een zorgvuldige manier moet. En je wilt ook geen dingen doen waar je later spijt van hebt. Ik snap het ook wel.
0: Dank voor de uitleg. Peter van der Wal is van de Fietsersbond Groningen. En straks de toekomst van de omgevallen grote zilverlinde op de begraafplaats in Blijham. En Harma is er met het weer naar Bente.

0: Nederlandse sterren van dit moment. Bente en 3, 2, 1... Tijd voor het weer, moet je vertellen. Goedemorgen, Arma.
1: Goedemorgen, Dick.
0: Nou, we mogen ons toch wel verheugen, in ieder geval op een mooie zaterdag.
1: Ja, laten we het door in ieder geval over hebben. Want ja, op dit moment kijk ik op de webcam, Lauwers oog. Er zitten wat sputters op de camera. En dat klopt ook wel, want ik zag ook op de radar dat er hier en door een spatje om beneden kwam. Maar tegelijkertijd schien door de zon inmiddels ook weer. De bewolking wordt dus inmiddels al wel dunner. En door mag het ook van hem. Ja, en wat het nou dus inderdaad passeert met die bewolking en dat regen, dat is een warmtefront. En achter het warmtefront dus de warme lucht. Hier mag het dus even doorheen. Vanmiddag is nog veel bewolking, een mogelijke spatje regen. In de loop van de dag volker meer ruimte voor de zon. En de wind zwakt dat motig uit zuidwest tot noordwest brengt uiteindelijk vanmiddag 21 tot 23 graden. Vanop met vannacht opklopt. Zijn bewolking en mistbank ontstaan. Minimum 13 tot 16 graden. En morgen doet de zon gouden best. Temperatuur loopt verder op richting zomerse weer. 25 tot 26 graden met een motige westelijke wind.
0: En heel even ietsje verder vooruit kijken, Arma. Ergens loopt volgende week.
1: Zondag springen we over, want dat is niks.
0: Nee, bedoel.
1: En vanaf maandag. Ja, nou ja, dan is vanaf maandag droog. En halverwege volgende week dan zal de eerste stap kunnen wezen. Zo verder de provincie misschien wel weer een lokale hittegolf.
0: Nou, we hebben van alles dus wat deze zomer, hè?
1: Is dit zin wel even lekker?
0: Nou. Dankjewel.
1: Jo,
0: boy. Ja, imposant is je zonder meer. Al mis je hem vermoedelijk pas als hij er niet meer is. En daarom sprong het ook zo in het oog. Toen een grote zilverlind op de begraafplaats in Blijham, een van de dikste lindenbomen in ons land, begin deze maand deels omver lag. Verslaggever Dimitri van Tijl ging er gisteren kijken.
2: Ja, we staan op de begraafplaats in Blijham met Jeroen Renkema, boomexpert. Ja, Jeroen, als ik nu even naast me kijk, dan zie ik een enorme boom staan. Allereerst, wat voor boom is het?
3: Het is een zilverlinde. Ja, en dat is een vrij oud exemplaar, deze. Dit was ooit de dikste zilverlinde van Nederland. Nou, dat is hij inmiddels niet meer. Ik heb begrepen dat in 2013 is er een groot stuk afgebroken. Daarna heeft Rink Zevenberg hem heel mooi weer teruggekort. Dus kort gesnoeid, zodat hij niet zoveel wind vangt. En daarna is hij een beetje in de vergetelheid geraakt. En als gevolg daarvan is er nu een stuk bij weggebroken, nog een stuk. Dat lag in de vijver. Dat hebben wij er vanmorgen uitgehaald met de kraan hier van Wesseling. Nu gaan wij de boom weer terugsnoeien, zeg maar, zoals hij in 2013 ook geweest is.
2: Ja, want even over die boom. Ik kijk nu naast me. Ja, je doet het makkelijk af, maar ik denk voor mensen die hier langslopen, die denken zo, hier is wat gebeurd, want er ligt een flink deel af van de boom.
3: Ja, dat is een heel zwaar stuk. Ja, dus we hebben hem ook doormidden gezaagd. Zo, en dan een lange kabel eraan heeft de kraan hem uit het water getrokken. We hebben het afgebroken stuk hebben we even ondervangen met een lijn. Dus die hangt nu in de lucht. Daar gaan we straks nog even mee kijken waar we daarmee kunnen. Ja, en we beginnen zo met het snoeiwerk. En dan hopen we aan het eind van de dag klaar te zijn. Ja, ja.
2: En het deel wat eraf is gevallen, je zei het net al even tegen mij. Dat was het zwakste deel van deze boom, hè?
3: Ja, dat was nu het zwakste deel van deze boom. Hij zit nog wel vast in de grond. Er zijn nog steeds wortels die dit stamstuk voorzien van vocht en voeding. Dus we verwachten ook dat hier gewoon weer nieuwe takken op gaan groeien. Dus we laten het heel mooi zitten. Er werd ons eigenlijk gevraagd om het volledig weg te halen. Dat doen we dus niet. En de boom wordt gesnoeid. En zo hopen we dat hij nog 200 jaar ouder wordt.
2: Ja, hoe kan, want als ik nu naar deze boom kijk, denk ik, dit is het einde. Maar dat is het helemaal niet, hè?
3: Nee, kijk maar eens in Heden, over de grens bij Boetsange. Daar staat de Hedenlinde, die is 1000 jaar oud, wordt geschat. Die heeft ook dit soort kenmerken. Dat hoort ook gewoon bij een oude boom. Bij een echt oude boom hoort dit gewoon. Ja. Ja.
2: En dan is het nu om de zoveel jaar teruggekomen als soort check van kijken of dit nog goed bijhangt?
3: Ja, absoluut. Het blijft wel een zorgenkindje. Je blijft hiermee bezig. Maar wij kunnen als mens bomen helpen ouder worden. Dat is eigenlijk wat wij zouden moeten doen.
2: Ja, dus die volgende 200 jaar, die zit er nog wel in?
3: Ja, voor mij niet. Maar die boom die overleeft mij. Dus ik bij deze oproep aan andere jonge boomverzorgers om er ook mee verder te gaan.
0: Boomexpert Jeroen Renkema in gesprek met Dimitri Martel in Blijham. Zometeen ons lopend vuur over medische desinformatie.

0: uur gaat vandaag over datgene waar artsen mee komen en waar ze last van hebben. Namelijk 85% van de artsen zeggen regelmatig geconfronteerd te worden met patiënten die onjuiste medische informatie aandragen, gehaald van social media. Bestraf influencers die bewust misleidende medische adviezen geven. Is ons lopend vuur, wat komt er binnen, Sergej?
1: Nou, als we daaraan zouden beginnen, zegt Koos Kleveringa, dan zouden er heel wat gevangenissen bij gebouwd moeten worden. Als we het op die manier zouden bestraffen natuurlijk. Influencers moeten in zijn ogen absoluut niet op de stoel van een dokter of arts gaan zitten. Greetje Bulon zegt, wat weer een onzin, want wie bepaalt nou wat er waar en niet waar is? Er is ons jaren verteld dat eieren slecht waren voor het cholesterol. Wat blijkt? Ze zijn gezond. Frisdrank met zoetstof was beter gezonder dan met suikers. Wat blijkt? Beide zijn ongezond. Ja, goed, zelf na blijven denken dus.
0: 050-3188-288 is ons nummer. We gaan daar hier straks ook over praten na 8 uur in ons nieuwsforum. 97% had overigens bestrafde influencers in ons land. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Als gezegd, straks ons nieuwsforum na 8 uur hier in de Ochtendploeg.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
6: Hè? Nu alweer?
5: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
6: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
5: Ook dan moet je aangifte doen.
6: Nou, goed dat je het zegt.
5: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week.

0: Het is nu 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
2: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
1: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Haan.
3: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
4: Ja, eindelijk komt in zicht gelukkig.
5: Waar zitten de pijntjes?
4: Mijn enkel.
5: Oh.
4: En de blaren.
5: Hoeveel?
4: Te veel om te tellen. Ja, okay. Het is de hele onderkant.
5: Okay, nou.
1: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: Het is nu 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Canada will do whatever it takes to build our.
3: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
1: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
2: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
1: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
6: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
5: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
7: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlachtwedde.
9: Jan van Assema.

Maxi Priest en Wild World om 6 minuten over 9. Een hele goede morgen op deze vrijdag, de 24e juli 2026. Dit is een nieuwe aflevering van Goud op Groningen 1. Deze uitzending spreken we met Bas Stoevelaar over de bouwbingo van Scouting ter Apel. Waarom een bouwbingo en wat kun je winnen, dat hoor je zometeen. Met Carmen Hensen staan we stil bij 50 jaar discotheek De Zwarte Schapen in Bourtange. Michiel van der Spek die zit inmiddels op de Groningen 1 redactie met een vooruitblik op de sport voor het komend weekend. En Joop Petersma vertelt ons alles over het visuitje vanuit Kosis Vondelhuis in Winschoten. Natuurlijk hier in de studio Henk Guggelaar voor het Groningen 1 Regio Nieuws. En het is vrijdag, dat betekent dat jij bepaalt met welke plaat we het weekend ingaan, met welke plaat mijn weekend begint. En dat is natuurlijk altijd even voor 12 uur en dat kan via de Facebookpagina van Groningen 1. En vandaag heb je de volgende keuzes.

0: Nou, die past dan wel weer een beetje bij mijn gevoel van vandaag. De eerste dag terug vanuit het Zwarte Woud in Duitsland na vakantie. It's good to touch the green, green grass of home. Dat is de nummer 3 waarvoor je kunt kiezen van Tom Jones, Bill Medley en Jennifer Burns. We kennen natuurlijk allemaal uit Dirty Dancing, The Time of My Life. Dat is de tweede plaat. En de eerste keuze is Boney M. met The Rivers of Babylon. Nou, heb je je keuze al gemaakt? Dan geef hem even door. Dat kan op de Facebookpagina van Groningen 1. En laat dan ook gelijk heel even je motivatie achter waarom jij denkt dat juist jouw weekend met die plaat moet beginnen. Hoewel ik voor veel mensen denk, en Henk Gugelaar zit me ook aan te kijken, dat het weekend, Henk, dat zal voor veel mensen echt iets zijn wat als iets van voor de vakantie klinkt. Want volgens mij is de bouwvak ook bijna begonnen, of nog niet?
1: Bouwvak is inmiddels begonnen.
0: Ja, ik wou net zeggen.
1: Ja, dus heel veel mensen die zullen op vakantie zijn.
0: Ja, precies. Dus ik snap ook wel dat het vrij rustig is op Facebook. Er zijn gewoon mensen die denken, hoezo weekend?
1: Maar via internet zijn we wereldwijd ontvangen.
0: Ja, en de Groningen 1-app, de nieuwe Groningen 1-app. Heb je hem al gezien?
1: Ik heb hem gezien. Ja, het ziet er mooi uit.
0: Ja, dus en het laatste nieuws uit je regio, uit Oldambt, Pekela en Westerwolde, vind je daar en natuurlijk de rest van de wereld en Oost-Groningen op de Groningen 1-app. Dus download hem even en tot 12 uur luister je hier naar Goud.
2: Dit is Groningen 1.

Ja, de Hermes House Band. Een studentenband die echt veel klassiekers gecoverd heeft. Deze was ook mooi. Van, ik weet niet meer van wie het origineel was. Those Were The Days op Groningen 1. Ja, het is vandaag 24 juli een bijzondere dag. Want vandaag in 759... Ja, we gaan even terug in de tijd. Werd de koning Osbald van Northumbria bij Market Weighton door de leden van zijn eigen hofhouding vermoord. In 1768 werd Willem Hendrik van Nassau-Saarbrücken opgevolgd door zijn zoon Lodewijk. En de stad Salt Lake City werd vandaag gesticht in 1847. In 2007 veroorzaakte zware regenval wateroverlast in het IJzerbekken. Vooral Poperingen en Watou worden getroffen door overstromingen. En bij een spoorwegongeval in de Spaanse stad Santiago de Compostela vallen in 2013 vandaag tientallen doden. En in 2018 is de noodtoestand uitgeroepen in Griekenland op deze dag, want bij bosbranden zijn daar 76 doden te betreuren en vele gewonden en vermisten. En muzikaal ook een leuk hoogtepunt vandaag, want vandaag in 1977, namelijk op 24 juli, werden de Café Races opgericht in Londen. En wij kennen ze natuurlijk allemaal onder een andere naam, want jaren later braken ze door met de naam The Dire Straits en maar scoorden ze heel erg veel hits, waaronder deze. De Sultans of Swing hier op jouw Groningen 1. Het is 8:15. Goedemorgen.

Panic en Sister Golden Hair. En daarvoor hoorde je de Dire Straits en de Sultans of Swing op Groningen 1. De aanhoudende reeks diefstallen van apparatuur uit brandweerkazernes kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, waarschuwt de brandweer. Sinds begin dit jaar zijn uit 35 kazernes spullen gestolen die de brandweer nodig kan hebben na een oproep. Het gaat dan vooral om de zogeheten spreiders en scharen. Daarmee kunnen onder meer auto's worden opengeknipt, gebarricadeerde deuren worden geopend. De afgelopen dagen was het in Noord-Holland bij kazernes 3 keer raak. Volgens de brandweer lijkt het erop dat de criminelen het gemunt hebben op speciale specialistische apparatuur, want die wordt vaak gestolen. Het gaat dan om die spreiders of scharen die ruim 10.000 euro kosten. En de brandweer vermoedt dat de dieven ze voor hetzelfde doel gebruiken als de brandweer, namelijk een slot of zware deur open krijgen. Omdat de brandweer na een oproep zo snel mogelijk eruit moet kunnen, liggen de spullen voor het grijpen in de brandweerwagens die klaarstaan in kazernes. En dat maakt het een makkelijk doelwit. De apparaten bewaren in de kluis is daarom geen optie. Na een inbraak probeert de brandweer een eenheid zo snel mogelijk weer operationeel te hebben als er voldoende reservemateriaal aanwezig is op de kazernes. En ook is er contact met de leverancier om te zorgen dat er voldoende materiaal op voorraad ligt om aan te schaffen. Nou, mocht je bij de brandweer werken, ik zou zeggen, check nog even, is alles goed. Dit is Jeroen van der Boom op Groningen 1. Jij bent zo.

Jeroen van der Boom en jij bent zo op Groningen 1. Het is inmiddels 4:04. De aanvallen in Oekraïne die gaan alsmaar door. In het zuidoosten van Oekraïne zijn er aanvallen geweest door Rusland. En in Rusland raakte Oekraïne 3 mensen gewond door Oekraïnse luchtaanvallen daar. Langs de kust van de Zuid-Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd en 4800 hectare natuur verwoest. En bij Bad Nieuweschans zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten onderschept in een busje. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen in het Groningen 1 nieuws van Henk Guglaar. Dit is Bruce Springsteen.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De afgelopen periode zijn in de regio meerdere incidenten gemeld waarbij criminelen met een babbeltruc slachtoffers maakten of probeerden te maken. In Stadskanaal werd 20 juli een 74-jarige vrouw slachtoffer van nepbankmedewerkers. Ze wisten geld en sieraden buiten maken nadat zij zich hadden voorgedaan als medewerkers van de bank. Ook in Vlachtwedde sloegen oplichters toe. Daarnaast zijn er meldingen van een poging tot babbeltruc in Nieuw-Beerta, die volgens een gebruiker op Facebook gelukkig mislukte. Ook vanuit Winschoten en bij een zorginstelling in Stadskanaal zijn soortgelijke meldingen binnengekomen. Of daarbij slachtoffers zijn gemaakt of goederen zijn buitgemaakt is niet bekend. Het Zuiderveenfestival in Winschoten gaat definitief niet door. De gemeente Oldambt heeft besloten geen vergunning te verlenen omdat de aanvraag te laat is ingediend. De gemeente stelt zich onverzettelijk op en waarschuwt dat er gehandhaafd zal worden als het evenement op 1 augustus alsnog plaatsvindt. Het grensoverschrijdend politieteam, het GPT, heeft tijdens een MTV-controle een voertuig gecontroleerd op de Rijksweg A7 ter hoogte van Bad Nieuweschans. In de laadruimte troffen zij in totaal 1,2 miljoen namaaksigaretten aan. De verdachte is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane die verder onderzoek doet. Het GPT is een samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, Landespolizei en Bundespolizei. Het team rijdt gemengde patrouilles in de grensregio met 1 Duitse en 1 Nederlandse collega in het voertuig. Ruim 500.000 huishoudens heeft grote problemen om de energierekening te betalen. Gemiddeld komen zij hiervoor €600 tekort, berekent het CBS. In het noorden speelt dit vooral in Noord- en Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe. Het CBS publiceerde donderdag deze cijfers die betrekking hebben op 2025. Dat is dus voordat de oorlog in het Midden-Oosten begon, waarna de energieprijzen weer stegen. Het CBS kijkt naar de mate waarin de energiearmoede speelt en drukt dit uit in de betaalbaarheidskloof. Het bedrag dat energiearme huishoudens gemiddeld jaarlijks tekortkomen. Landelijk gaat dat om €624, in de gemeente Groningen om €600, in Oldambt om bijna €860 en in Pekela om €986. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De ochtend staat overwegend bewolkt. In de middag klaart het steeds breder op en krijgt de zon flink de ruimte. Maximumtemperatuur vandaag 23 graden. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Er waait een zwakke tot matige westenwind. In de nanacht is er een kleine kans op een spatje regen.

0: Yves Berendsen.
1: Als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou.
0: En als ik terugkom in de tijd op Groningen 1, het is 7:30. De keuze voor deze week. Boney M.

0: Ja, dat is hem voor deze week. De wie van de drie. The Rivers of Babylon van Boney M. Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life, de tweede keuze. En The Green Green Grass of Home van Tom Jones, dat is nummer drie. Ja, en voor mij is het vandaag wel niet omdat ik het een hele leuke plaats vind, maar vooral ik ben vers terug van vakantie en ik zit gewoon zo relaxed in de studio. Ik merk het aan mijn presentaties dat ik af en toe denk van nou, ik moet er echt weer in komen. Dus dat is voor mij is het Tom Jones en voor jou Henk?
1: Nou, ik vind het nog een beetje lastig. Ik denk er nog even over na. Ik vind nummer één vind ik wel een lekker zomersplaatje.
0: Ja, dat klopt.
1: In eerste instantie ging toch de keuze uit naar nummer twee, maar ik twijfel nog een beetje. Dus ik het volgende uur, dan maak ik mijn keuze bekend.
0: Je moet er echt even over nadenken nog.
1: Inderdaad.
0: Ja precies. Nou, en, als ik even op de Facebookpagina kijk van Groningen 1, dan gaat men op dit moment voor nummer 2. Dat betekent dat jij invloed kunt hebben op wat de plaat gaat worden die wij kunnen draaien. Boney M, Bill Medley, Jennifer Warnes of Tom Jones, ga even naar de Facebookpagina van Groningen 1. En als je er toch bent, laat dan gelijk even een bericht achter waarom jij vindt dat het die plaat moet worden.

0: Het was hier een Raf en Gente Di Mare. En daarvoor hoorde je Becky Hill, Alessandro en Surrender.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: En we gaan eventjes naar Ter Apel, want de mensen die daar regelmatig over de Havenstraat rijden, langs het gebouw van de scouting, die zien dat er al een tijdje gebouwd wordt aan een nieuw gebouw. Wat is dat precies en hoe zit dat? Bas Toevelaar weet er alles over. Bas, jullie zijn al een tijdje met de handen flink uit de mouwen bezig om iets nieuws neer te zetten naast het clubhuis.
2: Ja, we zijn 2 jaar geleden begonnen met het verbouwen van onze kampvertel. Die zat wel eerst op een andere locatie en die is naar voren geschoven. En daar hebben we iets nieuws van gemaakt. En zodat we daar ook jarig gebruik van konden maken. En nu zijn we aan het volgende project begonnen. En dat is namelijk onze nieuwe materiaalaccommodatie. Mm-hmm. We hadden 2 containers, die waren verrot. En daar past ons materiaal niet meer in. Dus we wouden iets hebben wat voor de toekomst bestendig is. En daarvoor wouden we eigenlijk een stenen gebouw, net zoiets als dat er al staat, willen we ernaast neerzetten. Nou, daar zijn we al druk mee bezig. We hebben ook al veel sponsoren. We hebben veel andere investeerders die er geld in hebben gestopt. En nu voor het laatste beetje gaan we wat leuks organiseren.
0: Ja, want de afgelopen periode was ik op Marktplein even in Ter Apel. Toen waren jullie ook al heel actief met een soort van, ja, wat was het? Een veiling, een rommelmarktachtig iets. Jullie timmeren flink aan de weg. En nu het volgende project, een bouwbingo. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, eigenlijk gewoon een leuke bingo. We hebben er 3. We doen er 's middags eentje voor de kinderen. Mm-hmm. Van 1 tot 2:30. En daarbij gaan we gewoon leuk voor de kinderen een kleine bingo organiseren met leuke prijzen. Waaronder je dus ook tickets kunnen winnen voor Drouwende Zand en de Waarbeek. Nou, als kind wil je er natuurlijk graag heen, want dat is onbeperkt eten.
0: En dat in de zomervakantie? Ja, precies. Dat is precies. Goed getimed, ja.
2: En later hebben we de buurtbingo. Tijdens de buurtbingo willen we eigenlijk gericht de mensen die om het scoutinggebouw heen wonen uitnodigen om te komen. Want zij zien ons best wel vaak, maar wij zien hun eigenlijk niet zo vaak. Dus we willen ook kennis met elkaar maken. En dat kan op een hele gezellige manier door een bingo te doen. Ook daar hebben we weer leuke prijzen, waaronder dat je de hoofdprijs bijvoorbeeld een fotoshoot. Dat je een gezinsfotoshoot kunt hebben of misschien een fotoshoot met z'n tweeën. Nou, alles kan. En dan gaan we s'avonds door naar de feestbingo. Want wij houden wel van een feestje als scouting zijnde. Want we zijn ook altijd actief met carnaval. Maar we weten dat Ter Apel ook wel van een feestje houdt. Dus we gaan eerst even een paar rondes bingoen. En daarna gaan we afsluiten met een groot feest met elkaar.
0: Kijk, en dat allemaal om geld in te zamelen voor, noem maar even, het vervolg van de bouw van het materiaal ook. Want als je langs rijdt, je ziet de stalen constructie van de buitenkant, die zie je al staan. Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
2: Je kunt tickets kopen via Ticketdoc. Mm-hmm. En we gaan op zaterdag 1 augustus en zaterdag 8 augustus gaan we bij de Jumbo in Ter Apel tickets verkopen. En we gaan van 10 tot 3 uit mijn hoofd. En op zaterdag 22 augustus kunnen tickets gekocht worden bij het scoutinggebouw in Ter Apel. En de ticketverkoop die loopt al mooi. Alleen het zal nog mooier zijn als er natuurlijk nog veel meer mensen komen. Want elke euro is helemaal meegepakt voor onze materiaalopslag. En uiteraard kost de organisatie ook eerst geld voordat je de geld uit kunt halen.
0: Ja, precies. Ja, want de bingo is op zaterdag 29 augustus. Dus we hebben nog even in aanloop daarnaartoe. Hebben jullie al veel kaarten verkocht op dit moment?
2: We hebben al best wel wat kaarten verkocht, inderdaad. Nu weten we ook dat het zomervakantie is, dus dat het verkoop nog niet heel hard gaat. Omdat mensen eerst op vakantie zijn nu. En nog helemaal niet na de zomervakantie denken. Dat snap ik ook heel goed. Dus we hopen dat we nog meer kaarten gaan verkopen de komende tijd.
0: Ja, en jullie staan dus bij de Jumbo in Ter Apel. En op 1 en 8 augustus en dan de zaterdag ervoor kun je bij het scoutinggebouw terecht. Hey, als mensen nu bij jullie langslopen en ze zien waar jullie allemaal mee bezig zijn. En je zegt onze materiaalopslag is te klein. Dat betekent dat jullie een grote vereniging zijn of aan het worden zijn.
2: Ja, we zijn in de laatste jaren heel gegroeid. We hebben nu meer dan 200 leden. En we hebben materiaal nodig om op kampen te gaan, bijvoorbeeld. We hebben pionierhout, we hebben gasbranders, we hebben tenten, we hebben kisten met spullen waar heel simpel bestek bijvoorbeeld in zit. En nou, ga zo maar door. Dus we hebben best wat materiaal om met al die kinderen op kamp te gaan. We hebben bijvoorbeeld het Pinksterkamp elk jaar. Dat heet het Noordelijk Pinksterkamp. Dat is in Marnewaard. Nou, daar gaat eigenlijk een vrachtwagen vol met spullen mee. Omdat het ook een wedstrijdkamp is waarbij onze jeugdleden... die doen leuke spellen met elkaar van 5 tot en met 11. Maar vanaf 11 jaar wordt het een wedstrijdkamp en ga je... eigen keukens bouwen waarbij je in kookt. Nou, daar is best wel pionierhout voor nodig. En ga je ook allerlei, nou, je tent moet je zo strak mogelijk opzetten en themamateriaal maken. Dus het themamateriaal en alles moet ook opgeslagen worden. Ja, nou, in de huidige opslag is het gewoon te klein.
0: Ja, en in het gebouw zelf is ook geen ruimte meer?
2: Nee, het gebouw zelf is ook te klein. Daar hebben we wel de kisten en tenten opgeslagen. Maar onze wens is dat dat er ook uitgaat. Want ja, als wij met onze zaterdagmiddag kinderen er zijn... dan zijn we ook met bijna 80 kinderen aanwezig. En dan wil je wel in het gebouw kunnen zijn.
0: Alle scouts moeten er wel in kunnen, inderdaad. Ja.
2: Precies, ja.
0: Ja. Wat dat betreft zitten jullie op een... Op een mooie locatie. Ik zie jullie ook regelmatig rond de vuurkuil zitten. Hey, Bas, nog één keer. De mensen die mee willen doen aan de bouwbingo. Hoe komen ze aan kaarten en wanneer is het?
2: Nou, je kunt online kaarten kopen via ticketdoc.nl. Dat kun je heel simpel zelf bestellen dan. Maar je kunt ook op zaterdag 1 en zaterdag 8 en zaterdag 22 augustus bij ons langskomen. Zaterdag 1 en 8 augustus is het bij de Jumbo in Ter Apel van 10 tot 3. Daar verkopen we onze tickets. En op zaterdag 22 augustus bij het scoutinggebouw zelf. En dan op zaterdag 29 augustus organiseren we de bingo. Daarbij hebben we er 3. De kinderbingo, de buurtbingo en de feestbingo. De feestbingo is de echte aanrader. Want dat wordt mega gezellig met mega leuke prijzen. We hebben voor de feestbingo een JBL partybox als hoofdprijs. We hebben nog andere leuke prijzen, dus het komt helemaal goed.
0: Kortom, Scouting Trapel, 29 augustus, the place to be voor de bouwbingo. Bas Toevelaar, dankjewel.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Ja, je zal er artiest maar last van hebben. Een enorme grote verlegenheid. Ja, dat was bij deze dame het geval in de jaren 90. Genie, ze scoorde een enorme nummer 1 hit in de Nederlandse top 40 met I Love Your Smile. En daarna werd het stil. We hebben nooit meer iets van haar gehoord. Want ze was verlegen als ze met de pers moet praten. Vond het spannend om op het podium te staan. En ik denk dat er een groot talent daaraan verloren is gegaan. Je luistert naar Goud op Groningen 1. Het is 3 minuten voor 10. Zometeen het NOS-journaal van 10 uur. En daarna hebben wij een gesprek met onder andere Carmen Hensen over 50 jaar discotheek De Zwarte Schapen in Bhutan. En Michiel van der Spek, hij is aanwezig voor het sport van de komende weekend. Dat allemaal na Herman Hermits en No Milk Today op jou, Groningen 1.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs

0: Het is nu 10 uur.
1: Annette Schuts met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlachtwedde.
6: Jan van Assema.

De Jacksons op Groningen 1 en Blame It on the Boogie. Thuis in Oost-Groningen, wij zijn Groningen 1. Het is 8:08. Goedemorgen, het is vrijdag 24 juli 2026. Ja, mijn vakantie zit er weer op. Mijn naam is Jan van Assema. Ik ben bij je tot 12 uur met een nieuwe aflevering van Goud. Wat gaan we allemaal doen? Dit uur spreken we met Carmen Hensen. We staan stil bij 50 jaar discotheek. De Zwarte Schapen in Bhutan. Er gaat een feestje gevierd worden. En daar moet je natuurlijk bij zijn. En hoe dat kan, dat hoor je straks. En Michiel van der Spek, hij zit op de sportredactie. En heeft voor ons een vooruitblik op het sport voor het komend weekend. En ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal te doen is. Want het is natuurlijk zomervakantie en heel veel sporten hebben een zomerstop. Maar hij weet altijd echt uit alle krochten van de sportwereld de mooiste wedstrijden voor ons vandaag te toveren. Henk Guggelaar, hij zit in de studio. Hij heeft zometeen voor jou het laatste Groningen 1 nieuws. En natuurlijk is het vrijdag. En dat betekent dat om 12 uur de laatste plaat aan jou is. Jij brengt je stem uit via de Facebookpagina van Groningen 1. En dit zijn vandaag jouw keuzes.

0: De wie van de drie, welke van de drie platen mogen we voor jou draaien? Even voor 12 uur. De keus is aan jou. Nummer 1 vandaag, de Boney M, Rivers of Babylon. Bill Medley, Jennifer Warnes natuurlijk uit die hele mooie film Dirty Dancing. The Time of My Life. Ik sprak laatst nog iemand die zei, ik mocht de film willen kijken, behalve bepaalde stukjes, dan deed mijn moeder de handen voor mijn ogen. Nou, dat waren nog eens tijden. En Tom Jones, de derde plaat, The Green Green Grass of Home. Ook daarvoor kun je kiezen. En ja, die is een beetje, dat is mijn keuze vandaag. Terug van vakantie. Ik merk ook dat ik nog helemaal moet wennen weer aan alle knopjes in de studio. Echt gewoon lekker weg geweest. Jouw keuze, die geef je door via de Facebookpagina van Groningen 1. Als je daar bent, laat gelijk even een reactie achter en vertel ons waarom jij voor die plaat hebt gekozen. Het is 10 over 10. Dit is Groningen 1 met nu ABBA.
1: Dit is Groningen 1.

0: Suzanne Freek.
1: Wat als ik jou nooit vergeten kan.
0: En we waren toch goud. Minister Pieter Heerma wil de subsidie voor een Groningse stichting die mentale hulp biedt aan mensen in het aardbevingsgebied voort gaan zetten. De komende jaren moet er in totaal 3,4 miljoen euro beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning van deze stichting. Het geld zou moeten gaan naar de stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied, oftewel de GVA. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is deze stichting de enige serieuze gegadigde voor subsidie, dat meldt RTV Noord. Door de jaarlange ervaring, kennis en sterke binding met de provincie neemt de stichting een uitzonderlijke positie in. Volgens de stichting is het heel belangrijk. Astrid van Eyck, die de getypeerde van de gaswinning helpt bij mentale problemen, zegt dat het team de afgelopen jaren is gegroeid en dankzij voortzetting van de subsidie de ondersteuning de komende jaren ook geboden kan blijven worden. Onderzoek van de RUG, de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG concludeerden dat inwoners van het aardbevingsgebied vaker kampen met angst en depressieve klachten. Volgens het onderzoek hangt dat samen met de aardbevingen die zijn veroorzaakt door de jarenlange gaswinning en het handelen van de Rijksoverheid. Dus de komende periode, dat ziet er dus goed uit. Zometeen spreken we hier op Groningen 1 met Carmen Hansen over 50 jaar discotheek De Zwarte Schaap in Bhutan. En nu eerst Boyzone en Love Me For A Reason. Het is 18 over 10. Goedemorgen.

0: Boyzone.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, in Boertangen is een feestje te vieren. Namelijk het 50-jarig bestaan van discotheek De Zwarte Schapen. Aan de telefoon hebben we Carmen Hensens. Carmen, 50 jaar alweer. Dat is een hele tijd.
2: Klopt, inderdaad. Dat is een hele tijd dat Zwarte Schapen bestaat. En wat ik daarover ook kan meegeven is dat het dus inderdaad in 1976 is opgestart, waarin eigenlijk een groep jongeren een feest hebben georganiseerd, ja, met een groot kampvuur. Dus daar is het eigenlijk echt daadwerkelijk in begonnen. Vanuit daar hebben ze ook in een jaar later dus een groot carnavalsfeest gevierd. Dat was toen destijds nog gewoon in een schuur. En vanuit daar, ja, hebben ook de groep jongeren het eerst genoemd als BJC, dus Boertangen Jeugdcomité. En ja, allemaal begonnen in een schuur. En vanuit daar is het dus in 1977, als ik het goed heb, veranderd. En in 1983 hebben ze het in het huidige pand gedaan en is het de Zwarte Schapen geworden. En aangezien het eigenlijk al zo lang bestaat, Boertangen, het leuke gezellige dorpje, vinden we het wel belangrijk dat het 50 jaar dus ook groots gevierd wordt dit jaar.
0: Mm-hmm. Daar ben ik heel nieuwsgierig. Waar komt de naam De Zwarte Schapen vandaan?
2: Ja, dat is inderdaad het echt heel ver voor mijn tijd. Dus dat durf ik eigenlijk zo niet te zeggen. Het is wel een heel leuk bedachte naam. En het enige wat ik dus weet, is dat het eerst dus de BJC, Boertangen Jeugdcomité, was. Wie weet liepen er veel schapen in Boertangen en hebben ze daar bedacht, de jongens van destijds. Nee, dat durf ik niet te zeggen hoe ze de naam bedacht hebben.
0: Nou, het is wel een naam die opvalt, dus die bij mensen blijft hangen en een gevestigde naam geworden in de regio in al die jaren.
2: Ik ga er ook vanuit dat inderdaad vanuit hun het doel ook was. En ja, tot op nu, dit jaar, dat we dus 50 jaar bestaan, heet het nog steeds dus wat schapen.
0: Ja, en dat betekent 50-jarig bestaan, een gouden jubileum. En dat laten jullie niet ongemerkt voorbij gaan.
2: Nee, zeker. Zo'n bijzondere mijlpaal laat je natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. En vandaar dat wij dus het jubileum gaan vieren in het weekend van vrijdag 11 en op zaterdag 12. September. Mm-hmm. Nou, dan staat er natuurlijk van alles op het programma tijdens dat 50-jarige jubileum. Kijk, op het moment zijn we dus als vrijwilligers zeker achter de schermen druk bezig, hè, met voorbereidingen om er een onvergetelijk weekend van te maken. Wat ik hier al wel voor nu kan bekendmaken, dat is natuurlijk al wel leuk om me vast mee te geven voor dat weekend, is dat op vrijdagavond wij dus gaan aftrappen met een hele leuke gezellige bingo. En de bingo die wordt verzorgd door de bingo kanjes van jullie Alberta en Julian. Mm-hmm. En dit belooft dan een avond vol gezelligheid en spanning en mooie prijzen te worden. Ook is er zeker een hele mooie hoofdprijs te winnen. Maar daar houdt natuurlijk nog even een inspanning en daarover later meer.
0: Ja, je mag echt, ik hoor het echt, je weet heel veel. Je houdt het nog een klein beetje geheim, begrijp ik.
2: Ja, het moet natuurlijk nog wel een beetje een verrassing blijven, maar ik wil er wel de mensen zeg maar triggeren dat ze het wel heel belangrijk vinden en het in elk geval vast in de agenda noteren dat ze het vrij houden, het weekend van 11 en 12 september. En wat ik al wel dus inderdaad een beetje als prijs kan meegeven is dat wij dus op vrijdagavond aftrappen met een gezellige bingo. En die zaterdag gaan wij voor overdag een gezellige kindermiddag organiseren met ook hele leuke activiteiten. En voor mensen organiseren wij op die zaterdagmiddag ook een mooie fietstocht door de mooie omgeving Westerwolde en omstreken.
0: Ja.
2: En wij sluiten dat op zaterdagavond 12 september af met een avond vol muziek en gezelligheid. Alleen inderdaad, het is belangrijk dat het weekend vrijgehouden wordt, maar de volledige planning en verdere informatie wordt later dan bekendgemaakt. Aangezien we natuurlijk nog wel gewoon als vrijwilligers druk bezig zijn om het tot in de puntjes goed te kunnen vieren.
0: Ja, want waarom wij elkaar spreken, Carmen, is omdat jullie ook een GoFundMe-actie zijn gestart om dit feest gewoon heel groots aan te kunnen pakken.
2: Ja, zeker. Om dit bijzonder jubileum, hè, omdat inderdaad natuurlijk wel discotheek De Zwarte Schapen dus inderdaad 50 jaar bestaat en het al die tijd al wel een vertrouwde ontmoetingsplek is voor jongeren en ook voor vele oud-bezoekers en de mensen in de wijde omgeving, vinden wij het dus wel heel belangrijk om dit is groot te kunnen vieren. Alleen, ja, alles kost natuurlijk geld. En om deze reden hebben wij als vrijwilligers een GoFundMe opgestart, waarmee mensen dus een donatie kunnen doen. En dat gaan we uiteraard gebruiken voor de prijzen en om het een geslaagd weekend te maken. Nou, zijn er bijvoorbeeld nu luisteraars, hè, of willen mensen een donatie doen, dan kunnen ze de donatielink vinden op onze social media kanalen. Dus ja. Onze Facebookpagina en onze Instagrampagina. Nou, die heet gewoon de Discotheek de Zwarte Schapen. Ook hebben wij de link via Westerwolde Actueel gedeeld, waar mensen dat dus terug kunnen vinden. Ja, heeft iemand of zijn er mensen die geen social media hebben, maar toch nu na dit gesprek, hè, dat wij het 50-jarig bestaan willen vieren, toch een donatie willen doen, dan kunnen ze ook een mail sturen naar de Zwarte Schapen, @gmail.com. En dan informeren we graag meer de mensen op de manier waarop ze desnoods een donatie kunnen doen.
0: Ja, en dat is GoFundMe. En voor de luisteraars die al pen en papier hebben, is het een slash. En dan 7DC030187. Nou, dat is allemaal last onthouden. Je vindt het inderdaad op Groningen1.nl en via jullie social media. Carmen, ik wens je heel veel succes met de organisatie. En wellicht spreken we elkaar vlak voor het grote feest nog even, wat jullie dan precies gaan doen.
2: Helemaal goed, dat gaan wij doen. En ik wil alvast wel iedereen bedanken, hè, die nu al de donaties hebben gedaan. Of als straks nog donaties worden gedaan, alvast danken voor hun steun. En samen maken we er zeker een mooi feestweekend van.
0: Dat gaat zeker worden. Het weekend van 11 en 12 september. 50 jaar Discotheek de Zwarte Schapen. Carmen Hensens, dankjewel.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.
3: Hallo.
4: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
3: Hello?

0: Ja, wat een drama, zegt Carmen Hensens en de hostage op Groningen 1. Nou, bij mij in de studio al de hele ochtend Henk Guglaar. Hij is hier voor het Groningen 1 Nieuws en Weer.
1: Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Guglaar. De afgelopen periode zijn in de regio meerdere incidenten gemeld waarbij criminelen met een babbeltruck slachtoffers maakten of probeerden te maken. In Stadskanaal werd 20 juli een 74-jarige vrouw slachtoffer van nepbankmedewerkers. Ze wisten geld en sieraden buiten maken nadat zij zich hadden voorgedaan als medewerkers van de bank. Ook in Vlagtwedde sloegen de oplichters toe. Daarnaast zijn er meldingen van een poging tot een babbeltruck in Nieuw-Beerta, die volgens een gebruiker op Facebook gelukkig mislukte. Ook vanuit Winschoten en bij een zorginstelling in Stadskanaal zijn soortgelijke meldingen binnengekomen. Of daarbij slachtoffers zijn gemaakt of goederen zijn buitgemaakt, is niet bekend. Minister Pieter Heerma wil de subsidie voor een Groningse stichting die mentale hulp biedt aan mensen in het aardbevingsgebied voortzetten. De komende jaren moet er in totaal zo'n 3,4 miljoen euro beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning van de stichting. Dat meldt RTV Noord. Het geld moet gaan naar de stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is de stichting de enige serieuze gegadigde voor de subsidie. Door de jarenlange ervaring, kennis en sterke binding met de provincie neemt de stichting een uitzonderlijke positie in. De wens van minister Heerma moet nog worden omgezet naar een definitief besluit. De stichting ontving de afgelopen jaren al meerdere keren een verlenging van de subsidie. Als de regeling definitief wordt vastgesteld, beschikt de organisatie vanaf januari over het geld. Het grensoverschrijdend politieteam heeft tijdens een MTV-controle een voertuig gecontroleerd op de Rijksweg A7 ter hoogte van Bad Nieuweschans. In de laadruimte troffen zij totaal 1,2 miljoen namaaksigaretten aan. De verdachte is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane die verder onderzoek doet. Het GPT is een samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, Landespolizei en de Bundespolizei. Het team rijdt gemengde patrouilles in de grensregio met 1 Duitse en 1 Nederlandse collega in het voertuig. Ruim 500.000 huishoudens heeft grote problemen om de energierekening te betalen. Gemiddeld komen zij hiervoor 600 euro tekort, berekent het CBS. In het noorden speelt dit vooral in Noord- en Oost-Groningen en de Zuidoost-Drenthe. Het CBS publiceerde donderdag deze cijfers die betrekking hebben op 2025. Dat is dus voordat de oorlog in het Midden-Oosten begon, waarna de energieprijzen weer stegen. Het CBS kijkt naar de mate waarin de energiearmoede speelt en drukt dit uit in de betaalbaarheidskloof.

bedrag dat energiearme huishoudens gemiddeld jaarlijks tekortkomen. Landelijk gaat het om €624, in de gemeente Groningen om €600... in Oldambt om bijna €860 en in Pekela om €986. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1-app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De ochtend start overwegend bewolkt. In de middag klaart het steeds breder op en krijgt de zon flink de ruimte. Maximum temperatuur vandaag 23 graden. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Er waait een zwakke tot matige westenwind. In de nanacht is er een kleine kans op een spatje regen.

0: Will to Power en Baby, I Love Your Way. En daarvoor Cliff Richard en I Could Easily Fall in Love with You. En dan gaan we even kijken. Als het goed is, zit Michiel van der Spek op de sportredactie. Ik hoorde hem net wel wat neurien, maar hij hoorde mij niet. Michiel, ben je daar?
1: Ja, dat klopt. Het is helemaal goed gekomen.
0: Ja, ja,
1: ik zat een beetje te neurien. Ik hoorde nog niks, maar het bleek dat hier... Ja, ik heb een stekkertje uit mijn computer gehaald voor het geluid. En als je hem er dan weer in stopte, dan is hij blijkbaar alles kwijt. Dus
0: okay, nou,
1: dan even weer instellen dat ik nu contact met de studio had.
0: Ja, dat is in ieder geval fijn dat je er bent.
2: Groningen 1, ja, houd je op de hoogte.
0: Ja, want we gaan even eens kijken. Ik zei het eerder al, deze uitzending naar de sport voor het komend weekend. En ik had zelfs zoiets van, nou, het is zomerstop. Er zal niet zo heel veel zijn. Maar jij weet echt altijd wel uit alle hoeken en gaten de leuke, bijzondere sport- en sportevenementen vandaan te trekken. Dus ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja, het is in de buurt echt zomerstop nu. Maar ik heb wat pareltjes gevonden om even door te gaan op hoe jij dat brengt. Wat ik allemaal iedere week verzamel. Ja, waar zullen we beginnen? FC Groningen, de oefencampagne loopt op zijn eind. Vandaag spelen ze om 2:00 vanmiddag in Gieten op Sportpark De Goorns tegen FC Volendam. En morgen komt Groningen naar de lange leegte voor de wedstrijd tegen Volos NFC. Wil je daar nog naartoe? Kaarten kun je krijgen via de website van FC Groningen. En op 2 augustus is er dan een open dag. En smiddags of om 6:00 s'avonds, de week, zo niet precies uit mijn hoofd, is er een oefenwedstrijd tegen Real Valladolid. Nou, uitspraak is...
0: Dat is een lekkere tongbreker, Michiel, vandaag. Ja.
1: Ik weet niet of het een taaie tegenstander wordt, en in ieder geval om de naam uit te spreken.
0: Ik weet, dan zijn ze al uitgeput voordat ze de naam uitgesproken hebben. Dus dat zal, ik denk dat dat psychologisch is.
1: Real, zullen ze wel gewoon zeggen, dan denk ik. Dat is misschien wat makkelijker. Goed, FC Emmen speelt ook tegen FC Twente. Dat gebeurt volgens mij morgenmiddag. Of vanmiddag. Nee, vanmiddag gebeurt dat. Er wordt... Sportpark in Coevorden van Germanicus. De wedstrijd zou eerder plaatsvinden bij CEC. Maar daar hadden ze last van engerlingen in het voetbalveld. Van die larfjes die dan de wortels van je gras aanvreten.
0: Ja, dan hou je geen veld over.
1: Nee, helaas. En nu ook dus geen opbrengst voor de kantine. Dus dat is wel jammer, denk ik. En FC Twente heeft natuurlijk gisteren ook gevoetbald voor de Europa League. Ze hebben verloren met 1-2 van Ferencváros. Ook als een mooie tongbreker. Dus waarschijnlijk zullen de mensen van Twente vandaag heel veel reserves gaan opstellen. En ook bij FC Emmen is het volgende week, 2 augustus, volgende week zaterdag, is het open dag. En FC Emmen krijgt dan Almere City FC op bezoek. En de week daar weer op, van 9 augustus zeg maar, dan begint het betaald voetbal weer in de Eredivisie en in de Keukenkampioendivisie. Nou, gaan we eventjes uitzoomen naar, de Tour de France, de nationale en internationale sport, de Tour de France. Vandaag hebben ze een flinke bergetappe, las ik, die eindigt op de Alpe d'Huez. Een bergrit over 127,9 kilometer. En die Alpe d'Huez, ja, daar hebben nogal eens wat Nederlanders gewonnen. Maar Gert-Jan Teunissen was in 1989 de vijfde en laatste Nederlander tot nu toe die zegevierde op de Alpe d'Huez. In de Tour van 2018 werd Tom Dumoulin tweede. En bij de vrouwen won Demi Vollering nog in 2024. Zondag in ieder geval is natuurlijk het traditionele slot. Dan gaan de renners naar de Champs-Élysées in Parijs. Nou, er is er ook nog Formule 1 op de Hungaroring, de Grand Prix van Hongarije. De laatste race voor de zomerstop. En die eindigt dan weer die zomerstop in het weekend van 21 tot 23 augustus. Dan is er... Formule 1 in Zandvoort, de laatste keer volgens mij. En ook is er Formule E, de elektrische Formule E, de ene laatste race van het seizoen in Tokio. En op 15 augustus zijn de laatste races in dat weekend in Londen. Volgend jaar dan komt de Formule 1 naar Zandvoort op 18 en 19 juni. Dus dan hebben we geen Formule 1 meer, maar wel Formule E, de elektrische variant dus. En dan heb ik nog... Een hele leuke tip vind ik zelf. Vandaag natuurlijk, of morgen, op de Grote Markt in de stad Groningen, de Red Bull District Ride. Ja, een heel parcours met allerlei mooie stunts op de fiets. En dat is ook te zien live op Ziggo Sport. Morgen in ieder geval om 4:00 de beginnende officiële wedstrijden. Maar vanaf 1:00 is er ook al een voorprogramma. Met daarin onder andere een optreden van baanwielrenner Jeffrey Hoogland. Dus dat is ook zeer de moeite waard, denk ik, om eventjes, als je de tijd hebt, ja, misschien wel naar Groningen toe te gaan. Of in ieder geval even snel te kijken op tv. Want dat is een spektakel.
0: Ja, dat is op de Grote Markt.
1: Op de Grote Markt, ja. Ja. Daar hebben ze de hele week al daar een heel parcours op gebouwd. Dus ja, dat wordt echt spectaculair.
0: Ja, ik denk als sportliefhebber wil je daar eigenlijk wel zijn, denk ik.
1: Ja, als fietsliefhebber sowieso. Red Bull verbindt zich daaraan. Dus dan meestal zijn het dan hele spectaculaire stunts.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, we gaan het zien.
0: En dat is hem allemaal voor de komende periode?
1: Ja, dat is het wel, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Voor dit weekend genoeg te doen, denk ik.
0: En dat ondanks de zomerstop, Michiel.
1: Ja.
0: Goed. Hey, dankjewel. Ik zeg een heel fijn sportweekend, zou ik zeggen. En wij spreken elkaar volgende week weer.
1: Oké, goed weekend.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Meatloaf, you took the words right out of my mouth. En daarvoor The Four Seasons, December 1963, oftewel Oh What a Night. Zometeen het NOS Journaal van 11 uur alweer. En het volgende uur spreken we met Joop Petrusma over het visuitje van het Kozes Vondelhuis in Winschoten. Dat allemaal zometeen na de Sweets en Papa Joe.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch 1000 bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
5: Van Assema.

0: tonight.
1: Train en Hey Soul Sister. Hele goedemorgen, dit is jouw Groningen 1. Het is 11:05 op deze vrijdag, 24 juli 2026. Voor veel mensen is het vandaag of de laatste werkdag voor de bouwvak, of de bouwvak is begonnen. Mensen zijn met zomervakantie, gaan op weg. En je kunt ons wereldwijd meenemen op vakantie, gewoon in je broekzak via de Groningen 1 app. En je kunt hem downloaden via zowel de Google Play Store als de App Store van Apple. Dit uur spreken wij met Joop Petersma. Hij vertelt ons alles over het visuitje wat plaats gaat vinden in Winschoten vanuit het Kosis Vondelhuis. En Guggelaar is bij ons in de studio voor het Groningen 1 nieuws en weer. En natuurlijk is het vrijdag. Dat betekent dat jij mag zeggen met welke plaats wij het weekend ingaan. Dat kan via de Facebookpagina van Groningen 1. En je hebt vandaag 3 keuzes. De eerste is Boney M.

0: ultieme plaats om terug te komen van je vakantie. Tom Jones, Green Green Grass of Home. Dat is de keuze 3. Keuze 2 is Bill Medley en Jennifer Warnes, The Time of My Life en Boney M. and Rivers of Babylon. Dat is de eerste keuze in de Wie van de Drie. Ja, Henk, het is nog tijd, echt nu. Het is tijd om te bekennen.
1: Ja, ik moet zeggen, het is een hele lastige keuze. Nou, ik ga toch voor de nummer 2. Alhoewel, het moet wel zeggen, het is een hele nipte overwinning voor nummer 2.
0: Oké, dus dat was voor jou Bill Medley en Jennifer Warnes vandaag.
1: Dat klopt.
0: Oké, nou, ik zag Geert net lopen in de studio, maar die denkt, oh jee, nu moet ik de kleur bekennen, dus die is weer gevlucht. Dan wordt het voor jou nummer 2, voor mij nummer 3. Mocht jij nou thuis daar heel anders over denken, het kan nog. Tot 11:15 kun je stemmen op de Facebookpagina van Groningen 1. Laat het even achter daar wat jouw keuze is om met welke plaat bij het weekend af gaan sluiten. En motiveer hem dan ook eventjes gewoon in de comments. Dat zouden we leuk vinden. Dit is Groningen 1. Tot aan 12:00 ben ik bij je. Ik heb zometeen nog inderdaad het gesprek over het visuitje. Nou, hoe dat zit, dat hoor je allemaal na onder andere Adele, Someone Like You.
2: Dit is Groningen 1.

Wakefield en Sexy Eyes. En daarvoor hoorde je Adele, Someone Like You, hier op Groningen 1. Het is inmiddels 17 minuten over 11. We zijn weer op het luisteren via de Groningen 1 app. Je kunt ons gewoon meenemen op vakantie. De netbeheerders hebben de afgelopen maand 5 keer zoveel aanvragen voor een aansluiting op het elektriciteitsnet gekregen als in dezelfde periode van vorig jaar. Op 1 juli zijn de nieuwe regels ingegaan voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Kleinverbruikers zoals huishoudens en kleine bedrijven krijgen sindsdien niet meer automatisch voorrang. Ze komen ook op de wachtlijst te staan die al langer geldt voor de grootverbruikers van stroom. In grote delen van het land is sprake van netcongestie, wat betekent dat de maximale capaciteit van het net is bereikt. Beschikbare ruimte wordt verdeeld volgens richtlijnen van de ACM, waarmee projecten met maatschappelijke prioriteit voorrang krijgen. Je luistert naar Groningen 1, 18 over 10 met nu AHA. Take on me.

En echt evergreen zoals je ze alleen maar hier bij ons hoort op Groningen 1. Roxy Music en Avalon. Het is definitief. Het Werelderfgoedcomité van UNESCO stuurde een inspectiemissie naar de Waddenzee. Dat heeft de organisatie vrijdagochtend besloten tijdens een bijeenkomst in Busan, Zuid-Korea. Het is al langer duidelijk dat het niet goed gaat met de Waddenzee, die sinds 2009 erkend wordt als UNESCO Werelderfgoed. Het ecosysteem van het gebied dat grenst aan Denemarken, Duitsland en Nederland staat onder druk. Dat komt onder meer door een combinatie van klimaatverandering en menselijke activiteiten. Daarin ziet UNESCO een groot gevaar. Dit is Texas.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De vrijwillige brandweer van Ter Apel moest 3 keer binnen 12 uur in actie komen. Om 4 uur gistermiddag zaten er personen vast in de lift in de Kloosterheert aan de Dr. Bekenkampstraat. Rond 5:30 werd aan de Achterbeetseweg in Ter Apelkanaal een brand op een akker gemeld. Brandweerstadskanaal en het droneteam werden ter assistentie opgeroepen. Doordat de boer snel een deel van de akker omploegde, kon het vuur zich niet verder uitbreiden. Rond 3:15 van nacht gingen de brandweerpiepers voor de 3e keer af. Aan het Weerdingenkanaal Zuidzijde in Nieuw-Weerdingen stond een scooter in brand. Deze brand werd met een straal hoge druk geblust. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Minister Heerma wil de subsidie van een Groningse stichting die mentale hulp biedt aan mensen in het aardbevingsgebied voortzetten. De komende jaren moet er in totaal zo'n 3,4 miljoen euro beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning van de stichting. Dat meldt RTV Noord. Het geld moet gaan naar de stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is de stichting de enige serieuze gegadigde voor de subsidie. Door de jarenlange ervaring, kennis en sterke binding met de provincie neemt de stichting een uitzonderlijke positie in. De wens van minister Heerma moet nog worden omgezet naar een definitief besluit. De stichting ontving de afgelopen jaren al meerdere keren een verlenging

bestuurder van het voertuig direct aangehouden. De 1,2 miljoen sigaretten zijn overgedragen aan de douane, die de zaak verder in onderzoek heeft. Ruim een half miljoen huishoudens heeft grote problemen om de energierekening te betalen. Gemiddeld komen zij hiervoor €600 tekort, berekent het CBS. In het noorden speelt dit vooral in Noord- en Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe. Het CBS publiceerde donderdag deze cijfers die betrekking hebben op 2025. Het CBS kijkt naar de mate waarin de energiearmoede speelt en drukt dit uit in het betaalbaarheidskloof. Het bedrag dat energiearme huishoudens gemiddeld jaarlijks tekortkomen. Landelijk gaat het om €624 in de gemeente Groningen om €600, in Oldambt om bijna €860 en in Pekela om €986. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1-app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De ochtend start overwegend bewolkt. In de middag klaart het steeds breder op en krijgt de zon flink de ruimte. Maximum temperatuur vandaag 23 graden. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Er waait een zwakke tot matige westenwind. In de nanacht is er een kleine kans op een spatje regen.

We kennen natuurlijk allemaal van Koos Albers, maar deze is heel mooi gedaan van Danny Vera. Zijn het je ogen? Daarvoor Mike Oldfield samen met Maggie Riley en The Moonlight Shadow. Zometeen spreken we met de samenvissencoach Joop van hengelsportvereniging HC Excelsior. Hij gaat samen met het Kozes Vondelijs en Winschoten uitvissen. Hoe dat zit hoor je zometeen naar Timeless. Where is the love?

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Aan de telefoon hebben we Joop Petersma van de hengelsportvereniging HC Excelsior. En hij is samen vissencoach. Joop, een samen vissencoach, wat is dat precies?
2: Nou, dat is iets van... wij organiseren het vissen met bewoners van bepaalde zorginstellingen. Die lekker een middagje aan de waterkant kunnen zitten met een engeltje. En je hoort hele mooie verhalen ook nog wel. Ja, dat is eigenlijk een beetje de mensen weer naar de waterkant brengen.
1: Oké, okay, ik begrijp dus dat als samen vissencoach je eigenlijk namens de hengelsportvereniging met mensen op pad gaat om gezamenlijk te gaan vissen.
2: Ja,
1: wat brengt mensen aan de waterkant op die manier samen?
2: Het brengt samen dat ze weer teruggaan in hun... de hengel heeft nog... ik heb ze tussen de 60 en zeg maar 80 jaar...
1: Mm-hmm.
2: En wat het leuke ervan is dat sommigen weer teruggaan in hun jeugd. Dat ze visten met opa of met hun vader. En je krijgt hele leuke verhalen ervan. En ze zijn natuurlijk een keer wat anders dan op het grasveldje zitten bij de zorginstelling zelf met een kopje koffie. Dit is natuurlijk heel anders.
1: Ja, want jullie gaan volgens mij komende dinsdag op pad met... En helaas is de verbinding verbroken. We gaan het zo meteen nog een keer proberen met Joop Petersma vanuit de hengelsportvereniging Excelsior. En hij gaat op pad als samen vissencoach met de bewoners al daar.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Ja, Shake It Off, dat is van Shakira hier op Groningen 1. En we hebben weer beet, namelijk aan de lijn hebben wij Joop Petersma, om even in die termen te blijven. Ja, Joop, jij bent heel actief met allerlei verenigingen, instellingen, met bewoners daar die aan het vissen willen, aan het vissen gaan. En jullie gaan, ik zei net, dinsdag op pad met de bewoners van het Kozersvondenhuis.
1: Ja, dat is eigenlijk mijn vaste clubje. Dat doe ik 6 keer per jaar met deze mensen. 1 keer in de maand, de laatste dinsdag van de maand, even vissen. Ja.
0: Ja, en dat doe je dus elke maand?
1: Ik doe het elke maand, ja. Al heel wat jaartjes.
0: Ja, een heleboel mensen zitten daar natuurlijk, die wonen daar. Je leven is allemaal net even anders. En we hadden het net al even over, je zei dat brengt aan de waterkant mooie verhalen mee. Wat voor verhalen zijn dat?
1: Nou, het gaat vooral om de belevenis die zij in het verleden hebben gehad. Met zijn vader of opa. Ik heb zelfs nog verhaaltjes van, goh, ja, ik ging vroeger altijd met mijn opa, gingen we ook altijd aan het vissen. Ja, zulke verhaaltjes krijgen.
0: Ja, en moet ik dan echt denken aan en van die hele mooie sporthengels? Of zitten we met een bamboehengel aan het water? Want ik zat vroeger altijd met mijn bamboehengeltje.
1: Nee, het zitten allemaal wel een hele mooie sporthengel. Kijk, wij hebben alles in. Ik zeg wel ik. Maar ik heb meer vrijwilligers om me heen. Anders kon ik er ook niet doen. Maar wij hebben allemaal, mooie hengeltjes hebben wij. Die hebben wij vanaf de visunie zelf. Mm-hmm. Dus de landelijke organisatie, zeg maar.
0: Ja.
1: Die levert allemaal materiaal. En ik was natuurlijk, heel goed ondersteund door onze eigen vereniging, Excelsior. Maar anders kon je dat ook niet doen, zoals dat uitje, even met een hapje, een drankje en zo. Nee, dat wordt allemaal ondersteund door de vereniging.
0: Ja, met hoeveel mensen zit je dan aan de waterkant iedere maand?
1: We zitten gemiddeld 8 personen. 8 personen zitten aan de waterkant. En de ene die heeft bijvoorbeeld daar. Die zit in een rolstoel en de rollator. Kijk, ik moet natuurlijk wel rekening houden met welke plek gaan we heen. We blijven ook niet op dezelfde plek. Mm-hmm. Zit bijvoorbeeld, dinsdag zitten we in de haven van Oude Pekela.
0: Ja.
1: Een maand later zitten we bijvoorbeeld aan de Winschoterdiep. Dus dat is heel verschillend.
0: Dus jullie gaan echt de regio door naar de mooie visplekken?
1: Ja, als ik maar met de rolstoel er terecht kan. En het leuke ervan is dat ook de aandacht die ze krijgen, dan, maar ja, er loopt wel een keer iemand langs, kunnen we even een praatje maken. En dat zie je aan de bewoners echt af. En geweldige verhalen natuurlijk als ze weer naar huis gaan om 4 uur.
0: Dus ja. Eigenlijk is het een stukje ontspanning en tegelijkertijd lekker sociaal contact. Met ook wat meerdere mensen dan alleen in dit geval in het Vondelhuis in Winschoten. Dus eigenlijk brengt het de mensen iets.
1: Ja, zeker. Zeker. Er wordt echt op vreugde. Men wacht echt af. In de wintermaanden krijg ik al vragen van wanneer gaan we vissen. Ja, nee, dat is heel leuk. En ik doe dit ook nog een beetje in competitieverband. Mm-hmm. Telt niet veel voor, maar aan het eind, dus het laatste in september. Komt er een bekertje of een prijsuitreiking, een hapje, een drankje. Ja, daar gaat het voor. Daar doen ze het voor. En daar doe ik er ook voor. Maar het is heel leuk om die mensen zo te kunnen zien genieten van dat stukje, van die middag. Ja.
0: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Joop Petersma, samen vissencoach van de Hengelsportvereniging HC Excelsior. Dankjewel.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Spargo en You and Me op Groningen 1 op deze 24 juli 2026. Het is 7 minuten voor 12. Zaterdag 1 augustus begint in Vlagwedde de Week der Beste. Als traditioneel is er dan weer de truckrun als startactiviteit. Het is een evenement om mensen met een beperking een mooie dag te bezorgen door ze mee te nemen als bijrijder in een truck voor een rondrit door de gemeente Westerwolde. De inschrijving voor deze happening loopt storm en op dit moment zijn er meer dan 160 aanmeldingen van chauffeurs en bijna 160 aanmeldingen van bijrijders. Er is nog plek voor de belangrijkste deelnemers, namelijk de bijrijders. Zij kunnen zich nog aanmelden. En in sommige gevallen is bij deze bijrijders begeleiding nodig. Dat is mogelijk, maar wel graag even aangeven bij opgave. Bijrijders die van tevoren zijn aangemeld krijgen een polsbandje. Zij zijn zeker van een plekje in een truck. Geen polsbandje betekent helaas geen plek. Het is tijdens de run vanwege verzekeringen niet toegestaan om met meerdere mensen mee te nemen in de truck. Alleen de bijrijder met een beperking, die mag mee. Dus geen vrienden, vriendinnen, mannen, vrouwen, kinderen, kleinkinderen, dat soort dingen, dat kan helaas niet. Bijrijders kunnen zich aanmelden via info@degrootsellingen.nl. Er geldt een maximum van 5 trucks per transportbedrijf en net als voorgaande jaar is er voor de chauffeurs weer een brunch. De mooiste truck die wordt verkozen en ook de decibellen kunnen worden gemeten. Let op, opgave kan dus alleen per mail via info@degrootsellingen.nl voor de truckrun aan het begin van de Week der Beste in Vlagwedde. En daarmee kwamen wij bijna aan het einde van deze aflevering van Goud hier op Groningen 1. Maandag dan is Linda terug van vakantie en neemt zij weer mee door alle nieuws en actualiteiten in de regio. Henk Guggelaar, dankjewel voor het Groningen 1 nieuws en weer van vandaag. En dan blijft er achter de wie van de drie. Welke plaat is het geworden? Je kon kiezen vandaag uit Boney M, The Rivers of Babylon, Tom Jones, The Green Green Grass of Home. Maar de meeste stemmen gingen uiteindelijk naar Bill Medley en Jennifer Warnes. Fijn weekend. Hey.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij beddenoutlet.nl. Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij beddenoutlet.nl.

0: rust. Het is nu 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden, gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De S. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, in Bhutan is een feestje te vieren. Namelijk het 50-jarig bestaan van discotheek De Zwarte Schapen. Aan de telefoon hebben we Carmen Hensens. Carmen, 50 jaar alweer. Dat is een hele tijd.
2: Klopt, inderdaad. Dat is een hele tijd dat Zwarte Schapen bestaat. En wat ik daarover ook kan meegeven is dat het dus inderdaad in 1976 is opgestart. Waarin eigenlijk een groep jongeren een feest hebben georganiseerd, ja, met een groot kampvuur. Dus daar is het eigenlijk echt daadwerkelijk in begonnen. Vanuit daar hebben ze ook in een jaar later dus een groot carnavalsfeest gevierd. Dat was toen destijds nog gewoon in een schuur. En vanuit daar, ja, hebben ook de groep jongeren het eerst genoemd als BJC, dus Bhutan Jeugdcomité. En ja, allemaal begonnen in een schuur. En vanuit daar is het dus in 1977, als ik het goed heb, veranderd. En in 1983 hebben ze het in het huidige pand gedaan en is het de Zwarte Schapen geworden. En aangezien het eigenlijk al zo lang bestaat, Bhutan, het leuke, gezellige dorpje, vinden we het wel belangrijk dat het 50 jaar dus ook groots gevierd wordt dit jaar.
1: Mm-hmm. Daar ben ik heel nieuwsgierig. Waar komt de naam de Zwarte Schapen vandaan?
2: Ja, dat is inderdaad het echt heel ver voor mijn tijd. Dus dat durf ik eigenlijk zo niet te zeggen. Het is wel een heel leuk bedachte naam. En het enige wat ik dus weet, is dat het eerst dus de BJC, Bhutan Jeugdcomité, was. Wie weet liepen er veel schapen in Bhutan en hebben ze daar bedacht, de jongens van destijds. Nee, dat durf ik niet te zeggen hoe ze de naam bedacht hebben.
1: Nou, het is wel een naam die opvalt, dus die bij mensen blijft hangen en een gevestigde naam geworden in de regio in al die jaren.
2: Ik ga er ook vanuit dat inderdaad vanuit hun het doel ook was. En ja, tot op nu, dit jaar, dat we dus 50 jaar bestaan, heet het nog steeds dus Zwarte Schapen.
1: Ja, en dat betekent 50-jarig bestaan, een gouden jubileum. En dat laten jullie niet ongemerkt voorbij gaan.
2: Nee, zeker. Zo'n bijzondere mijlpaal laat je natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. En vandaar dat wij dus het jubileum gaan vieren in het weekend van vrijdag 11 en op zaterdag 12. September. Mm-hmm. Nou, dan staat er natuurlijk van alles op het programma tijdens dat 50-jarige jubileum. Kijk, op het moment zijn we dus als vrijwilligers zeker achter de schermen druk bezig, hè, met voorbereidingen om er een onvergetelijk weekend van te maken. Wat ik hier al wel voor nu kan bekendmaken, dat is natuurlijk al wel leuk om er vast mee te geven voor dat weekend, is dat op vrijdagavond wij dus gaan aftrappen met een hele leuke gezellige bingo. En de bingo die wordt verzorgd door de bingo kanjes van jullie, Alberta en Julian. Mm-hmm. En dit belooft dan een avond vol gezelligheid en spanning en mooie prijzen te worden. Ook is er zeker een hele mooie hoofdprijs te winnen. Maar daar houdt natuurlijk nog even een in spanning en daarover later meer.
1: Ja, je mag echt, ik hoor het echt, je weet heel veel. Je houdt het nog een klein beetje geheim, begrijp ik.
2: Ja, het moet natuurlijk nog wel een beetje een verrassing blijven, maar ik wil dat wel de mensen zeg maar triggeren dat ze het wel heel belangrijk vinden en het in elk geval vast in de agenda noteren dat ze het vrij houden, het weekend van 11 en 12 september. En wat ik al wel dus inderdaad een beetje als prijs kan meegeven is dat wij dus op vrijdagavond aftrappen met een gezellige bingo. En die zaterdag gaan wij voor overdag een gezellige kindermiddag organiseren. Met ook hele leuke activiteiten. En voor mensen organiseren wij op die zaterdagmiddag ook een mooie fietstocht door de mooie omgeving Westerwolde en omstreken.
1: Ja.
2: En wij sluiten dat op zaterdagavond 12 september af met een avond vol muziek en gezelligheid. Alleen inderdaad, het is belangrijk dat het weekend vrijgehouden wordt, maar de volledige planning en verdere informatie wordt later dan bekendgemaakt. Aangezien we natuurlijk nog wel gewoon als vrijwilligers druk bezig zijn om het in de puntjes goed te kunnen vieren.
1: Ja, want waarom wij elkaar spreken, Carmen, is omdat jullie ook een GoFundMe-actie zijn gestart om dit feest gewoon heel groot aan te kunnen pakken.
2: Ja, zeker. Om dit bijzonder jubileum, hè, omdat inderdaad natuurlijk wel discotheek De Zwarte Schapen dus inderdaad 50 jaar bestaat en het al die tijd al wel een vertrouwde ontmoetingsplek is voor jongeren en ook voor vele oud-bezoekers en de mensen in de wijde omgeving, vinden wij het dus wel heel belangrijk om dit dus groot te kunnen vieren. Alleen, ja, alles kost natuurlijk geld. En om deze reden hebben wij als vrijwilligers een GoFundMe opgestart. Waarmee mensen dus een donatie kunnen doen. En dat gaan we uiteraard gebruiken voor de prijzen en om het een geslaagd weekend te maken. Nou, zijn er bijvoorbeeld nu luisteraars, hè, of willen mensen een donatie doen? Dan kunnen ze de donatielink vinden op onze social media kanalen. Dus ja. Onze Facebookpagina en onze Instagrampagina. Nou, die heet gewoon de discotheek De Zwarte Schapen. Ook hebben wij de link via Westerwolde Actueel gedeeld. Waar mensen dat dus terug kunnen vinden. Ja, heeft iemand of zijn er mensen die geen social media hebben, maar toch nu na dit gesprek, hè, dat wij het 50-jarig bestaan willen vieren, toch een donatie willen doen, dan kunnen ze ook een mail sturen naar dezwarteschapen@gmail.com. En dan informeren we graag meer de mensen op de manier waarop ze desnoods een donatie kunnen doen.
1: Ja, en dat is GoFundMe. En voor de luisteraars die al pen en papier hebben, is het een slash. En dan 7DC030187. Ja, dat is allemaal last onthouden. Die vindt inderdaad op Groningen1.nl en via jullie social media. Carmen, ik wens je heel veel succes met de organisatie. En wellicht spreken we elkaar vlak voor het grote feest nog even wat jullie dan precies gaan doen.
2: Helemaal goed, dat gaan wij doen. En ik wil alvast wel iedereen bedanken, hè, die nu al de donaties hebben gedaan. Of als straks nog donaties worden gedaan, alvast danken voor hun steun. En samen maken we er zeker een mooi feestweekend van.
1: Dat gaat zeker worden het weekend van 11 en 12 september. 50 jaar discotheek De Zwarte Schapen. Carmen Hensens.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

brandweer van Ter Apel moest 3 keer binnen 12 uur in actie komen. Om 4 uur gistermiddag zaten er personen vast in de lift in de Kloosterheert aan de Dr. Bekenkampstraat. Rond 6:30 werd aan de Achterbeetseweg in Ter Apelkanaal een brand op een akker gemeld. Brandweerstadskanaal en het droneteam werden ter assistentie opgeroepen. Doordat de boeren snel een deel van de akker omploegden, kon het vuur zich niet verder uitbreiden. Rond 2:45 van nacht gingen de brandweerpiepers voor de 3e keer af. Aan het Weerdingenkanaal Zuidzijde in Nieuw-Weerdingen stond een scooter in brand. Deze brand werd met een straal hoge druk geblust. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Minister Heerma wil de subsidie van een Groningse stichting die mentale hulp biedt aan mensen in het aardbevingsgebied voortzetten. De komende jaar moet er in totaal zo'n 3,4 miljoen euro beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning van de stichting. Dat meldt RTV Noord. Het geld moet gaan naar de stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is de stichting de enige serieuze gegadigde voor de subsidie. Door de jarenlange ervaring, kennis en sterke binding met de provincie neemt de stichting een uitzonderlijke positie in. De wens van minister Heerma moet nog worden omgezet naar een definitief besluit. De stichting ontving de afgelopen jaren al meerdere keren een verlenging van de subsidie. Als de regeling definitief wordt vastgesteld, beschikt de organisatie vanaf januari over het geld. Het grensoverschrijdend politieteam heeft gisteren tijdens een controle op de Rijksweg A7 ter hoogte van Bad Nieuweschans een enorme hoeveelheid illegale sigaretten in beslag genomen. In de laadruimte van een busje troffen de agenten maar liefst 1,2 miljoen gesmokkelde namaaksigaretten aan. Dat meldt de marechaussee op Instagram. De fonds werd gedaan tijdens een controle in het kader van het mobiel toezicht veiligheid. Na de ontdekking van de grote partij smokkelwaar is de bestuurder van het voertuig direct aangehouden. De 1,2 miljoen sigaretten zijn overgedragen aan de douane die de zaak verder in onderzoek heeft. Ruim 500.000 huishoudens heeft grote problemen om de energierekening te betalen. Gemiddeld komen zij hiervoor 600 euro tekort, berekent het CBS. In het noorden speelt dit vooral in Noord- en Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe. Het CBS publiceerde donderdag deze cijfers die betrekking hebben op 2025. Het CBS kijkt naar de mate waarin de energiearmoede speelt en drukt dit uit in het betaalbaarheidskloof. Het bedrag dat energiearme huishoudens gemiddeld jaarlijks tekortkomen. Landelijk gaat het om 624 euro in de gemeente Groningen, om 600 euro in Oldambt, om bijna 860 euro en in Pekela om 986 euro. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De ochtend staat overwegend bewolkt. In de middag klaart het steeds breder op en krijgt de zon flink de ruimte. Maximumtemperatuur vandaag 23 graden. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Er waait een zwakke tot matige westenwind. In de nanacht is er een kleine kans op een spatje regen.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: En we gaan eventjes naar Ter Apel, want de mensen die daar regelmatig over de Havenstraat rijden, langs het gebouw van de scouting, die zien dat er al een tijdje gebouwd wordt aan een nieuw gebouw. Wat is dat precies en hoe zit dat? Bas Toevelaar weet er alles over. Bas, jullie zijn al een tijdje met de handen flink uit de mouwen bezig om iets nieuws neer te zetten naast het clubhuis.
2: Ja, we zijn 2 jaar geleden begonnen met het verbouwen van onze kamperkel. Die zat wel eerst op een andere locatie en die is naar voren geschoven. En daar hebben we iets nieuws van gemaakt. En zodat we daar ook jarig gebruik van konden maken. En nu zijn we aan het volgende project begonnen. En dat is namelijk onze nieuwe materiaalaccommodatie. Uh-huh. We hadden 2 containers, die waren verrot. En daar past ons materiaal niet meer in. Dus we wouden iets hebben wat voor de toekomst bestendig is. En daarvoor wouden we eigenlijk een stenen gebouw, net zoiets als dat er al staat, willen we ernaast neerzetten. Nou, daar zijn we al druk mee bezig. We hebben ook al veel sponsoren. We hebben veel andere investeerders die er geld in hebben gestopt. En nu voor het laatste beetje gaan we wat leuks organiseren.
1: Ja, want de afgelopen periode was ik op het Marktplein even in Ter Apel. Toen waren jullie ook al heel actief met een soort van, ja, wat was het? Een veiling, een rommelmarktachtig iets. Jullie timmeren flink aan de weg. En nu het volgende project, een bouwbingo. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, eigenlijk gewoon een leuke bingo. We hebben er 3. We doen er 's middags eentje voor de kinderen. Mm-hmm. Van 1 tot 2:30. En daarbij gaan we gewoon leuk voor de kinderen een kleine bingo organiseren met leuke prijzen. Waaronder je dus ook tickets kunnen winnen voor Drouwende Zand en de Waarbeek. Nou, als kind wil je daar natuurlijk graag heen, want dat is onbeperkt eten.
1: En dat in de zomervakantie? Ja, precies. Dat is goed getimed, ja.
2: En later hebben we de buurtbingo. Tijdens de buurtbingo willen we eigenlijk gericht de mensen die om het scoutinggebouw heen wonen uitnodigen ons komen. Want zij zien ons best wel vaak, maar wij zien hun eigenlijk niet zo vaak. Dus we willen ook kennis met elkaar maken. En dat kan op een hele gezellige manier door een bingo te doen. Ook daar hebben we weer leuke prijzen, waaronder dat je de hoofdprijs bijvoorbeeld een fotoshoot. Dat je een gezinsfotoshoot kunt hebben, of misschien een fotoshoot met z'n tweeën. Nou, alles kan. En dan gaan we s'avonds door naar de feestbingo. Want wij houden wel van een feestje als scouting zijnde. Want we zijn ook altijd actief met carnaval. Maar we weten dat Ter Apel ook wel van een feestje houdt. Dus we gaan eerst even een paar rondes bingoen. En daarna gaan we afsluiten met een groot feest met elkaar.
1: Kijk, en dat allemaal om geld in te zamelen voor, noem maar even, het vervolg van de bouw van de materiaalhok. Want als je langs rijdt, je ziet de stalen constructie van de buitenkant, die zie je al staan. Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
2: Je kunt tickets kopen via Ticketdoc. Uh-huh. En we gaan op zaterdag 1 augustus en zaterdag 8 augustus gaan we bij de Jumbo in Ter Apel tickets verkopen. En we gaan van 10 tot 3 uit mijn hoofd. En op zaterdag 22 augustus kunnen tickets gekocht worden bij het scoutinggebouw in Ter Apel. En de ticketverkoop die loopt al mooi. Alleen het zal nog mooier zijn als er natuurlijk nog veel meer mensen komen. Want elke euro is helemaal meegepakt voor onze materiaalopslag. En uiteraard kost de organisatie ook eerst geld voordat je de geld uit kunt halen.
1: Ja, precies. Ja, want de bingo is op zaterdag 29 augustus. Dus we hebben nog even in aanloop daarnaartoe. Hebben jullie al veel kaarten verkocht op dit moment?
2: We hebben al best wel wat kaarten verkocht, inderdaad. Nu weten we ook dat het zomervakantie is, dat het verkoop nog niet heel hard gaat. Omdat mensen eerst op vakantie zijn nu. En nog helemaal niet na de zomervakantie denken. Dat snap ik ook heel goed. Dus we hopen dat we nog meer kaarten gaan verkopen de komende tijd.
1: Ja, en jullie staan dus bij de Jumbo in Ter Apel. En op 1 en 8 augustus en dan de zaterdag ervoor kun je bij het scoutinggebouw terecht. Hey, als mensen nu bij jullie langslopen en ze zien waar jullie allemaal mee bezig zijn. En je zegt onze materiaalopslag is te klein. Dat betekent dat jullie een grote vereniging zijn of aan het worden zijn.
2: Ja, we zijn de laatste jaren heel gegroeid. We hebben nu meer dan 200 leden. En we hebben materiaal nodig om op kampen te gaan, bijvoorbeeld. We hebben pionierhout, we hebben gasbranders, we hebben tenten. We hebben kisten met spullen waar heel simpel bestek bijvoorbeeld in zit. En dan ga zo maar door. Dus we hebben best wat materiaal om met al die kinderen op kamp te gaan. We hebben bijvoorbeeld het Pinksterkamp elk jaar. Dat heet het Noordelijk Pinksterkamp. Dat is in Marnewaard. Nou, daar gaat eigenlijk een vrachtwagen vol met spullen mee. Omdat het ook een wedstrijdkamp is waarbij onze jeugdleden... die doen leuke spellen met elkaar van 5 tot en met 11. Maar vanaf 11 jaar wordt het een wedstrijdkamp en ga je... eigen keukens bouwen waarbij je in kookt. Nou, daar is best wel pionierhout voor nodig. En ga je ook allerlei, nou, je tentmontje zo strak mogelijk opzetten en themamateriaal maken. Dus het themamateriaal en alles moet ook opgeslagen worden. Ja, nou, in de huidige opslag is het gewoon te klein.
1: Ja, en in het gebouw zelf is ook geen ruimte meer?
2: Nee, het gebouw zelf is ook te klein. Daar hebben we wel de kisten en tenten opgeslagen. Maar onze wens is dat dat er ook uitgaat. Want ja, als wij met onze zaterdagmiddag kinderen er zijn... dan zijn we ook met bijna 80 kinderen aanwezig. En dat wil je wel in het gebouw kunnen zijn.
1: Alle scouts moeten er wel in kunnen, inderdaad. Ja.
2: Precies, ja.
1: Ja. Wat dat betreft zitten jullie op een... Op een mooie locatie. Ik zie jullie ook regelmatig rond de vuurkuil zitten. Hey, Bas, nog één keer. De mensen die mee willen doen aan de bouwbingo. Hoe komen ze aan kaarten en wanneer is het?
2: Nou, je kunt online kaarten kopen via ticketdoc.nl. Dat kun je heel simpel zelf bestellen dan. Maar je kunt ook op zaterdag 1 en zaterdag 8 en zaterdag 22 augustus bij ons langskomen. Zaterdag 1 en 8 augustus is het bij de Jumbo in Ter Apel van 10 tot 3. Daar verkopen we onze tickets. En op zaterdag 22 augustus bij het scoutinggebouw zelf. En dan op zaterdag 29 augustus organiseren we de bingo. Daarbij hebben we de 3, de kinderbingo, de buurtbingo en de feestbingo. De feestbingo is de echte aanrader, want dat wordt mega gezellig met mega leuke prijzen. We hebben voor de feestbingo een JBL partybox als hoofdprijs. We hebben nog andere leuke prijzen, dus het komt helemaal goed.
1: Rondom Scouting Trapel, 29 augustus, de place to be voor de bouwbingo. Bas Toevelaar.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, 3 andere in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: Non-stop.

0: Het is nu 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is een nummer wat is uitgebracht in het jaar 1982. Maar het werd pas een hit 2 jaar later. Toen werd hij opnieuw uitgebracht. Hij had dankzij ondersteuning van de film. Hij werd namelijk gebruikt in de film Summer Lovers. En ja, dat zorgde in de tijd voor een hele grote hit wereldwijd. Trouwens, de band bestond oorspronkelijk uit 4 zusters. Ruth, Anita, Bonnie en June Pointer. En ja, de bandnaam was dan ook snel gevormd. En dat was natuurlijk de Pointer Sisters. Ze kwamen uit een echt dominees gezin. En ze begonnen hun zangcarrière in de jaren 60 in de kerk van hun vader. En die heette Elton Pointer. En thuis mochten ze eigenlijk alleen maar gospels luisteren. Seculiere muziek werd als duivels beschouwd. En dat June Pointer, de jongste zus, zonder problemen een single van Elvis Presley mee naar huis mocht nemen. Die single heette All Shook Up. Maar dat kwam omdat op de B-kant stond Crying in the Chapel. En dan, ja, dat maakte natuurlijk weer alles goed. The Pointer Sisters en I'm So Excited. En ik ben ook zo excited, want jawel, we staan weer aan het begin van een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. En dat is tot aan 4 uur het programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootzit en de leukste gauw ouwe. En wat heb ik allemaal voor je in petto? Nou, ik pak even mijn lijstje erbij. Er zit zo dadelijk muziek aan te komen van Zoe Livey en Snelle. Nina Simone komt voorbij. AC/DC gaan we iets van draaien, ja ja. Adele, Marco Borsato, Rightstead Fred met Jocelyn Brown. Falco komt voorbij, Sylvester, Guanet. De Carpenters, Birdie. En dan hebben we nog John Travolta en Olivia Newton-John op een lijstje staan. En Neil Diamond en nog meer. Dat allemaal in het eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radiotikkeltje uit. En geniet van die grote hits en leuke gauwouwe die we gaan brengen in Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook het volgende nummer. Het was de eerste single van het album Around the World. In a Day uit 1985. Ik heb het over Prince. Hier is hij met Raspberry Beret.
1: Plaatwerk.

dit kun je met recht een klassieker noemen. Nina Simone en Ain't Got No, I Got Life. Daarvoor draaien we Zoe, Levi en Snelle met X-Aim. Hier is een van de hits van dit moment. Hij begon het rijtje van drie met een nummer wat niet zijn meest succesvolle is geweest. Maar wel een van zijn bekendste nummers. En dat kwam ook vooral omdat hij heel veel werd gedraaid op de radio. Kreeg enorm veel airplay. Prince and the Revolution en Raspberry Beret. Door in plaatwerk nu met deze Australische band AC/DC en een hit van hun uit 1990. Hier is Thunderstruck.

0: samen 1.
1: Groningen 1.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van de leer.

het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De vrijwillige brandweer van Ter Apel moest 3 keer binnen 12 uur in actie komen. Om 4 uur gistermiddag zaten er personen vast in de lift in de Kloosterheert aan de Dr. Bekenkampstraat. Rond 5:30 werd aan de Achterbeetseweg in Ter Apelkanaal een brand op een akker gemeld. Brandweer Stadskanaal en het droneteam werden ter assistentie opgeroepen. Doordat de boer snel een deel van de akker omploegde, kon het vuur zich niet verder uitbreiden. Rond 2:45 vannacht gingen de brandweerpiepers voor de 3e keer af. Aan het Weerdingenkanaal Zuidzijde in Nieuw-Weerdingen stond een scooter in brand. Deze brand werd met een straal hoge druk geblust. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Minister Heerma wil de subsidie van een Groningse stichting die mentale hulp biedt aan mensen in het aardbevingsgebied voortzetten. De komende jaar moet er in totaal zo'n 3,4 miljoen euro beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning van de stichting. Dat meldt RTV Noord. Het geld moet gaan naar de stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is de stichting de enige serieuze gegadigde voor de subsidie. Door de jarenlange ervaring

gedaan tijdens een controle in het kader van het mobiel toezicht veiligheid. Na de ontdekking van de grote partij smokkelwaren is de bestuurder van het voertuig direct aangehouden. De 1,2 miljoen sigaretten zijn overgedragen aan de douane die de zaak verder in onderzoek heeft. Ruim 500.000 huishoudens heeft grote problemen om de energierekening te betalen. Gemiddeld komen zij hiervoor €600 tekort, berekent het CBS. In het noorden speelt dit vooral in Noord- en Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe. Het CBS publiceerde donderdag deze cijfers die betrekking hebben op 2025. Het CBS kijkt naar de mate waarin de energiearmoede speelt en drukt dit uit in het betaalbaarheidskloof. Het bedrag dat energiearme huishoudens gemiddeld jaarlijks tekortkomen. Landelijk gaat het om €624, in de gemeente Groningen om €600, in Oldambt om bijna €860 en in Pekela om €986. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De ochtend staat overwegend bewolkt. In de middag klaart het steeds breder op en krijgt de zon flink de ruimte. Maximum temperatuur vandaag 23 graden. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Er waait een zwakke tot matige westenwind. In de nanacht is er een kleine kans op een spatje regen.

is een band die in 1991 doorbrak met I'm Too Sexy. En ja, een jaar later kwam deze plaat in de hitlijsten binnen. En als je goed luistert, hoor je ook de stem van Jocelyn Brown. Right Said Fred en Don't Talk, Just Kiss. Daarvoor Marco Borsato en die mooie plaat wat in de tijd de start was voor die concerten. Symfonica in Rosso. Rood,

En Adele draaiden we daar weer voor met Water Under the Bridge. We begonnen met lekkere plaat van AC/DC, Thunderstruck. Door en plaatwerk nu met Falco en

Rápido. Ze noemen deze muziekstijl ook wel Latin rock. Je hoorde Juanes en Adios Le Pido. En dat is een nummer afkomstig uit het jaar 2002. Toen werd het wereldwijd een hele grote hit. Daarvoor Sylvester, You Make Me Feel Mighty Real. We begonnen met Falco en Der Commissar. En we gaan weer even terug naar het begin van de jaren 70. En dat doen we samen met de Carpenters en Top of the World.

het is de grote hit uit de film Grease. En uit het eind van de jaren 70. John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. En daarvoor Birdie. Met onze eigen Birdie dan. En Midmin ook dicht. We begonnen met de Carpenters Top of the World. Zo dadelijk gaan we er even uit voor reclame nieuws en reclame. Daarna zijn we terug met deel 2 van Plaatwerk. Dus hou hem gewoon hier. De laatste is van Neil Diamond. En...

0: Het is nu 3:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Lopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

0: was in de tijd de tweede single die werd getrekt van het zevende studioalbum van deze band. En dat studioalbum heette Once Upon a Time en werd uitgebracht in 1985. En in januari van 1986 werd dit nummer op single uitgebracht. En het werd wereldwijd een hele grote hit voor de Schotse New Wave band, de Simple Minds. Er is een band die is opgericht door Jim Gurr. En die zorgt ook voor de zang in de nummers. En Charlie Burchill. En in de jaren 80 waren ze een van de meest populaire bands die we hebben gekend in de tijd. De Simple Minds dus. En Sanctify Yourself. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. En tot aan 4 uur is dat het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gouden ouwe. En wat heb ik nog voor je in petto het komende uur? Ik pak even mijn lijstje erbij. En dan zie ik staan dat we zo dadelijk muziek gaan draaien van Morgan Wallen en Tate McRae. De Monkees zitten eraan te komen. Even als David Bowie, Rolls Royce, Suzanne Freek, jawel, die gaan we draaien. Avaya Cordillas, en dan zie ik nog Andy Bork op mijn lijstje staan. Even als Bill Medley en Jennifer Warnes. The Corrs, Creedence Clearwater Revival, Art Eggens, Groep Sportivo en nog meer. Dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder. En geniet van die grote hits en leuke gouden ouwe. En de volgende, ja, dat was echt een gigantisch grote hit in de tijd. Ik heb het over een broertje van Michael Jackson. En zijn naam is Jermaine Jackson. En hij nam het nummer op samen met Pia Zadora. Hier zijn ze met When the Rain Begins to Fall.
1: Plaatwerk.

jaren 60 had je een bijzonder populaire tv-serie op de BBC. En dat ging over een band die beroemd ging worden. En je raadt het al, in het echte leven gebeurde dat ook gewoon. En ze scoren een aantal grote hits. Waar dit er eentje van was. The Monkees hoorde je met A Little Bit Me, A Little Bit You. Daarvoor Morgan Wallen en Tate McRae met What I Want. Een groot hit van dit moment. En daar weer voor een grote hit uit de jaren 80. Jermaine Jackson en Pia Zadora met When the Rain Begins to Fall. Door in Plaatwerk nu met David Bowie. Hier is hij met The Golden Year.

het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De vrijwillige brandweer van Ter Apel moest 3 keer binnen 12 uur in actie komen. Om 4 uur gistermiddag zaten er personen vast in de lift in de Kloosterheert aan de Dr. Bekenkampstraat. Rond 5:30 werd aan de Achterbeetseweg in Ter Apelkanaal een brand op een akker gemeld. Brandweerstadskanaal en het droneteam werden ter assistentie opgeroepen. Doordat de boer snel een deel van de akker omploegde, kon het vuur zich niet verder uitbreiden. Rond 2:45 van nacht gingen de brandweerpiepers voor de 3e keer af. Aan het Weerdingenkanaal Zuidzijde in Nieuw-Weerdingen stond een scooter in brand. Deze brand werd met een straal hoge druk geblust. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Minister Heerma wil de subsidie van een Groningse stichting die mentale hulp biedt aan mensen in het aardbevingsgebied voortzetten. De komende jaar moet er in totaal zo'n 3,4 miljoen euro beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning van de stichting. Dat meldt RTV Noord. Het geld moet gaan naar de stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is de stichting de enige serieuze gegadigde voor de subsidie. Door de jarenlange ervaring, kennis en sterke binding met de provincie neemt de stichting een uitzonderlijke positie in. De wens van minister Heerma moet nog worden omgezet naar een definitief besluit. De stichting ontving de afgelopen jaren al meerdere keren een verlenging van de subsidie. Als de regeling definitief wordt vastgesteld, beschikt de organisatie vanaf januari over het geld. Het grensoverschrijdend politieteam heeft gisteren tijdens een controle op de Rijksweg A7 ter hoogte van Bad Nieuweschans een enorme hoeveelheid illegale sigaretten in beslag genomen. In de laadruimte van het busje troffen de agenten maar liefst 1,2 miljoen gesmokkelde namaaksigaretten aan. Dat meldt de marechaussee op Instagram. De fonds werd gedaan tijdens een controle in het kader van het mobiel toezicht veiligheid. Na de ontdekking van de grote partij smokkelwaar is de bestuurder van het voertuig direct aangehouden. De 1,2 miljoen sigaretten zijn overgedragen aan de douane die de zaak verder in onderzoek heeft. Ruim 500.000 huishoudens heeft grote problemen om de energierekening te betalen. Gemiddeld komen zij hiervoor 600 euro tekort, berekent het CBS. In het noorden speelt dit vooral in Noord- en Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe. Het CBS publiceerde donderdag deze cijfers die betrekking hebben op 2025. Het CBS kijkt naar de mate waarin de energiearmoede speelt en drukt dit uit in het betaalbaarheidskloof. Het bedrag dat energiearme huishoudens gemiddeld jaarlijks tekortkomen. Landelijk gaat het om 624 euro in de gemeente Groningen, om 600 euro in Oldambt, om bijna 860 euro en in Pekela om 960 euro.

Vaya con Dios. En de bandnaam, dat is eigenlijk een Spaanse groet. En betekent letterlijk ga met God. En ja, het is in tegenstelling tot wat je zou denken, een Belgische band. En begin jaren 90 scoren ze een aantal grote hits. Dit was er eentje van Heading for a Fall. Je hoorde dus Vaya con Dios. Daarvoor Suzanne en Freek. En ken jij dat gevoel? Rose Royce kwam voorbij met Is It Love You're After. En we begonnen met David Bowie. David Bowie. En Golden Years. Door in plaatwerk nu met Andy Mark. En adios.

het jaar 2000 was dit een groot hit in de hitlijst. The Corrs en Breathless. En dan denk je, ja, hoe kom je nu aan de bandnaam The Corrs? Nou, het zijn gewoon drie zussen en een broer die samen die band hebben gevormd, moet ik zeggen. En ja, dat was niet zonder succes, want ze hebben behoorlijk wat hits op hun naam staan inmiddels. Daarvoor draaiden we Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had a time of my life. Ja, onlangs was hij weer op tv. Dirty Dancing. En dan komt toch ook weer die muziek naar boven. En Andy Borg begonnen we mee met Adios Amor. En we gaan terug naar de jaren 70 met CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain. No.

topsportniveau. Het was een beetje vreemde band, een beetje bijzondere muziek maakte. Maar ja, dit is toch wel een van hun leukere platen. Disco Really Made It. Daarvoor Art Ergens en zeg dat nog Einmal. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Bij deze nodig ik je uit om ook volgende week weer te komen luisteren naar een nieuwe aflevering. Dezelfde tijd, dezelfde zender. De laatste is van Ottoman. En ja, Groep Sportief was ook er al over. Disco Really Made It. Ook Ottoman was van de disco. D-I-S-C-O. Tot volgende week. Hoi.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. We'll be right back.

Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De vrijwillige brandweer van Ter Apel moest 3 keer binnen 12 uur in actie komen. Om 4 uur gistermiddag zaten er personen vast in de lift in de Kloosterheert aan de Dr. Bekenkampstraat. Rond 5:30 werd aan de Achterbeetseweg in Ter Apelkanaal een brand op een akker gemeld. Brandweerstadskanaal en het droneteam werden ter assistentie opgeroepen. Doordat de boer snel een deel van de akker omploegde, kon het vuur zich niet verder uitbreiden. Rond 2:45 van nacht gingen de brandweerpiepers voor de 3e keer af. Aan het Weerdingenkanaal Zuidzijde in Nieuw-Weerdingen stond een scooter in brand. Deze brand werd met een straal hoge druk geblust. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Minister Heerma wil de subsidie van een Groningse stichting die mentale hulp biedt aan mensen in het aardbevingsgebied voortzetten. De komende jaar moet er in totaal zo'n 3,4 miljoen euro beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning van de stichting. Dat meldt RTV Noord. Het geld moet gaan naar de stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is de stichting de enige serieuze gegadigde voor de subsidie. Door de jarenlange ervaring, kennis en sterke binding met de provincie neemt de stichting een uitzonderlijke positie in. De wens van minister Heerma moet nog worden omgezet naar een definitief besluit. De stichting ontving de afgelopen jaren al meerdere keren een verlenging van de subsidie. Als de regeling definitief wordt vastgesteld, beschikt de organisatie vanaf januari over het geld. Het grensoverschrijdend politieteam heeft gisteren tijdens een controle op de Rijksweg A7 ter hoogte van Bad Nieuweschans een enorme hoeveelheid illegale sigaretten in beslag genomen. In de laadruimte van het busje troffen de agenten maar liefst 1,2 miljoen gesmokkelde namaaksigaretten aan. Dat meldt de marechaussee op Instagram. De vondst werd gedaan tijdens een controle in het kader van het mobiel toezicht veiligheid. Na de ontdekking van de grote partij smokkelwaar is de bestuurder van het voertuig direct aangehouden. De 1,2 miljoen sigaretten zijn overgedragen aan de douane die de zaak verder in onderzoek heeft. Ruim 500.000 huishoudens heeft grote problemen om de energierekening te betalen. Gemiddeld komen zij hiervoor 600 euro tekort, berekent het CBS. In het noorden speelt dit vooral in Noord- en Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe. Het CBS publiceerde donderdag deze cijfers die betrekking hebben op 2025. Het CBS kijkt naar de mate waarin de energiearmoede speelt en drukt dit uit in het betaalbaarheidskloof. Het bedrag dat energiearme huishoudens gemiddeld jaarlijks tekortkomen. Landelijk gaat het om 624 euro in de gemeente Groningen, om 600 euro in Oldambt, om bijna 860 euro en in Pekela om 986 euro. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De ochtend staat overwegend bewolkt. In de middag klaart het steeds breder op en krijgt de zon flink de ruimte. Maximum temperatuur vandaag 23 graden. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Er waait een zwakke tot matige westenwind. In de nanacht is er een kleine kans op een spatje regen.

0: Het is nu 5:00. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Slechter been? Moeite met uit de stoel komen? Of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Non-stop.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De vrijwillige brandweer van Ter Apel moest 3 keer binnen 12 uur in actie komen. Om 4 uur gistermiddag zaten er personen vast in de lift in de Kloosterheert aan de Dr. Bekenkampstraat. Rond 5:30 werd aan de Achterbeetseweg in Ter Apelkanaal een brand op een akker gemeld. Brandweer Stadskanaal en het droneteam werden ter assistentie opgeroepen. Doordat de boer snel een deel van de akker omploegde, kon het vuur zich niet verder uitbreiden. Rond 2:45 van nacht gingen de brandweerpiepers voor de 3e keer af. Aan het Weerdingenkanaal Zuidzijde in Nieuw-Weerdingen stond een scooter in brand. Deze brand werd met een straal hoge druk geblust. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Minister Heerma wil de subsidie van een Groningse stichting die mentale hulp biedt aan mensen in het aardbevingsgebied voortzetten. De komende jaar moet er in totaal zo'n 3,4 miljoen euro beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning van de stichting. Dat meldt RTV Noord. Het geld moet gaan naar de stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is de stichting de enige serieuze gegadigde voor de subsidie. Door de jarenlange ervaring, kennis en sterke binding met de provincie neemt de stichting een uitzonderlijke positie in. De wens van minister Heerma moet nog worden omgezet naar een definitief besluit. De stichting ontving de afgelopen jaren al meerdere keren een verlenging van de subsidie. Als de regeling definitief wordt vastgesteld, beschikt de organisatie vanaf januari over het geld. Het grensoverschrijdend politieteam heeft gisteren tijdens een controle op de Rijksweg A7 ter hoogte van Bad Nieuweschans een enorme hoeveelheid illegale sigaretten in beslag genomen. In de laadruimte van het busje troffen de agenten maar liefst 1,2 miljoen gesmokkelde namaaksigaretten aan. Dat meldt de marechaussee op Instagram. De vondst werd gedaan tijdens een controle in het kader van het mobiel toezicht veiligheid. Na de ontdekking van de grote partij smokkelwaar is de bestuurder van het voertuig direct aangehouden. De 1,2 miljoen sigaretten zijn overgedragen aan de douane die de zaak verder in onderzoek heeft. Ruim 500.000 huishoudens heeft grote problemen om de energierekening te betalen. Gemiddeld komen zij hiervoor 600 euro tekort, berekent het CBS. In het noorden speelt dit vooral in Noord- en Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe. Het CBS publiceerde donderdag deze cijfers die betrekking hebben op 2025. Het CBS kijkt naar de mate waarin de energiearmoede speelt en drukt dit uit in het betaalbaarheidskloof. Het bedrag dat energiearme huishoudens gemiddeld jaarlijks tekortkomen. Landelijk gaat het om 624 euro in de gemeente Groningen, om 600 euro in Oldambt, om bijna 860 euro en in Pekela om 986 euro. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De ochtend staat overwegend bewolkt. In de middag klaart het steeds breder op en krijgt de zon flink de ruimte. Maximum temperatuur vandaag 23 graden. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Er waait een zwakke tot matige westenwind. In de nanacht is er een klein kans op een spatje regen. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And

Het is nu 6 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Onder de brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer, op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

kwam en ik overwon. Beter ik zag, ik won en kwam. Wij zeggen hier ai en dus geen ei. En niemand die hem beter maken kan. Na de boogie, boogie, twist, shake and fly. Zegt niemand hier ooit nee. Dus ik vraag aan haar of ze met me meegaat. En ik zeg, doe maar mee.

De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.

Het is nu 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer, op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.

vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek. Bulderende bassen. Daverende drums. En. Een stem. Ze neemt je mee. Vol gas het weekend in. Hi-Fi Mama.

Tell everybody. Coco Tell is in town.

0: that case, it gives us one more to do. In that case, we got to... we got to do our alma mater. We must do our alma mater.
1: Het is nu 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Jazz Time.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. 34e jaargang, aflevering 1557. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal.

We begonnen vanavond met het nummer More of That uit 2007. We hoorden Suzanne Alts, altsax, Thijs Kuppen, piano, Sven Schuster, bas en Philip Lem, drums. Suzanne Alts is een Duitse altsaxofoniste die werkt en woont in Amsterdam. Ze kreeg een klassieke opleiding van haar, een klassieke opleiding in piano en gitaar van haar ouders, die beide muziekleraar waren. In 1991 ging ze altsax spelen. Ze studeerde in Nuremberg, Hilversum en Amsterdam. Ze trad onder andere op met Fred Wesley, Roger Smith, Rosa King en Michael Hampton. Don Poulin was een Amerikaanse jazzcomponist en pianist. Hij studeerde medicijnen en muziek. Zijn eerste optreden was bij Muhal Richard Abrams. Hij trad op met Milford Graves en Giuseppe Logan. Ook werkte hij met George Adams, Sam Rivers, Chico Freeman, Arthur Blight, David Murray en Maceo Parker. Hij overleed op 53-jarige leeftijd in 1995. We draaien uit 1986 Song from the Old Country. George Adams, tenor sax, Don Poulin, piano, Cameron Brown, bas en Danny Richmond, drums.

Song from the Old Country werd gespeeld door het kwartet van Don Pullen. Ike Quebec was een Amerikaanse jazz-tenorsaxofonist. Hij speelde bij Frankie Newton, Roy Eldridge, Benny Carter en Coleman Hawkins onder meer. Van 1944 tot 1951 speelde hij in de band van Cab Calloway. Hij was een talentenscout voor Blue Notes en verantwoordelijk voor de carrières van Dexter Gordon, Thelonious Monk en Bert Powell. Zijn muziek werd in de jaren 40 en 50 veel gedraaid op jukeboxen. Hij overleed in januari 1963 aan longkanker en werd 44 jaar oud. We vervolgen met Blue and Sentimental uit 1961. Ike Beck, tenor sax en piano. Grant Green, gitaar. Paul Chambers, bas. En Philly Joe Jones, drums.

Het kwartet van Ike Quebec speelde Blue and Sentimental. Charles Mingus was een jazzbassist, pianist, componist en bandleider. Hij wordt beschouwd als een van de grootste jazzmuzici en componisten in de historie. Hij trad gedurende zijn carrière op met Duke Ellington, Charlie Parker, Max Roach en Eric Dolphy. Zijn werk strekte zich uit van bebop naar avant-garde jazz. Hij studeerde bij Red Callender en begon zijn carrière bij Buddy Collette. Hij speelde bij Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Bud Powell en vele anderen. Hij overleed in 1979 aan ALS en werd 56 jaar oud. We draaien uit 1959 Devil Woman. Charles Mingus, vocals, piano en bas. Roland Kirk, fluit en tenorsax. Booker Irvin, tenorsax. Jimmy Nepper, trombone. Doug Watkins, bas. En Danny Richmond, drums.

De band van Ardeshir Purkaramati speelde het nummer East of Village. Blue Moods is een ensemble dat zich richt op het herleven van de composities uit de 50ste en 60ste jaren. Ze spelen composities van bijvoorbeeld Miles Davis, Charles Mingus, Duke Pearson en Freddie Hubbard. We horen uit 2021 Something Else. Diego Rivera, tenorsax, Eli Howell, trombone, Bane Gillissey, vibrafoon, Art Hirahara, piano, Boris Kozlov, bas en Vinnie Sperazza, drums.

Something Else werd gespeeld door de groep Blue Moods. Harry Sweets Edison was een jazztrompetist die in 1933 ging spelen bij de Jeter Pillars Orchest. In 1937 ging hij naar New York City om te spelen bij Count Basie. Zijn medespelers waren Buck Clayton, Buddy Tate, Freddie Green en Joe Jones. Verder werkte hij bij Billie Holiday, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Coleman Hawkins, Ben Webster en Oscar Peterson. Hij overleed in 1999 op 83-jarige leeftijd. We draaien uit 1990 de Jawbreakers. Harry Sweets Edison, trompet. Eddie Lockjaw Davis, tenor sax. Hugh Lawson, piano. Ike Isaacs, bass. En Clarence Johnson, drums.

Jawbreakers werd gespeeld door het quintet van Harry Sweets Edison. We eindigen vanavond met de Jamaicaanse jazzpianist Monty Alexander. Hij werd sterk geïnspireerd door Oscar Peterson, Wynton Kelly, Gene Harris en Ahmad Jamal. Hij trad op met Frank Sinatra, Ray Brown, Milt Jackson, Dizzy Gillespie, Benny Golson en Niels Henning Ørsted Petersen onder andere. We eindigen met het nummer Work Song uit 1976. Monty Alexander piano, John Clayton bas en Jeff Hamilton drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

vid Murrays i min hår. Van de vuur vaka om af. Vi hoven nacht hoe de staat. Nu draaieltjes op de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiezen.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Wow. Ja, lekker lu.
2: Het is nu 12 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daarop